killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Sport TV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten en het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dat is o sa belangrijk. Dwaan wat de Heere God wil. Dien leven bouwen op de rots. Op Jezus.

0: Uze gasten die binnen er alweer. En dan wil ik heel graag even jaren hoe je hem heette. Want hoe heet dat?
1: Sanne.
0: En hoe oud bist u, Sanne?
1: 5.
0: 4. En Sanne, waar wennen ze dan?
1: In Rusterveen.
0: In Rusterveen. Nou, wat leuk dat je er bist, hé. En die grote zus is ik mij. Waar bist u?
1: Liesje.
0: En hoe oud bist u?
1: 7.
0: En doe wennen denk ik, ik in?
1: Ze rusten van
0: jou. Ja, je hem allebei. Nou, wat leuk dat je hem er weer binnen. En Sanne, doe haast een vraag uitzacht. Ja, Lize, wat was toe vreetje aan, Lize?
1: Wat vind je de leukste?
0: Wat vind je de leukste?
1: Instrument.
0: Instrument?
1: Denk een keyboard.
0: Een keyboard? Wat vindst u de leukste? En waarom vindst u die leuk?
1: Nou, ik op school ga keyboard les doen. En dat vond ik wel heel leuk. Dus daarom wil ik het nog een keertje.
0: Ja, en welk vestje gaat u dan spelen?
1: Ja, hele volle. Ik weet eigenlijk echt net meer. Ik weet nog eentje.
0: En welke wie dat?
1: Meneer X.
0: Oh, is dat een mooi vestje?
1: Ja, moest heel snel achter elkaar.
0: Oh, dat lukte die al? Heel ja. Snel speel je wat knap. En Sanne, wat voor instrument vind je toch heel mooi?
1: Zingen.
0: Jongen, dan is dat instrument is dan die stem.
1: Joy in the morning, joy in the evening, you can be stem. Have you seen the one in the mind? I've got joy.
0: Wauw, nou dat is een mooi instrument, hé. En dat kist doe ik al heel goed. Hey, en nou had Lize een vraag aan Sanne. Wat was toch vreetje?
2: Stel, je gaat voor een week naar een onbewoond eiland. Je mag slechts 3 dingen meenemen. Wat neem je mee?
0: Nou.
1: Zonnebril. En handdoek. En tas.
0: Dat neemt ze maar.
1: Met allemaal slippers.
0: Ja, dan haast op draaien dingen, hè? Ja, en Lize, wat zou ze mij nemen?
2: Nou, het allereerste, dat zou ik echt altijd meenemen. Een tandenborstel. En daarna eten. En daarna een zwempak.
0: Een zwempak, dat is handig. Dus dan kun je weer mooi te zwemmen daar.
2: Ja.
0: Ja, en eten is ook wel belangrijk, hè? En een zonnebril, ja, want ik hoop wel dat het dan mooi waar is daar. Dat zou wel heel leuk wezen, ja. Hey, ik ga nog een vraag. Bidden, wat is dat? Weet je hem dat?
1: Ja.
0: Oh, dat is de Hansa. Naast de vingers in een kwander.
1: Ja.
0: Ja, en waarom doet dat dan?
1: Nou, dan is het eigenlijk een beetje bij God.
0: Oh, en wat doet dan nog meer?
1: Dan doen we onze ogen dicht.
0: En dan?
1: Dan geven we ze van, Heere God, wilt u bij ons zijn of zo?
0: Oh. En Sanne, wat is nog meer dan zijn Heere God, zei ze?
1: Dat onze moeder straks ook weer komt.
0: Ja, precies. Dat is gewoon zei ze, hè? En jij de Heere God, had ik?
1: Ja.
0: Die had alles, hè?
1: Ja.

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: 2 Korintiërs 2 vers 14b. Waar wij nu ook gaan, gebruikt hij ons om zich bekend te maken. En het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden.

0: Weet je nog waar het verhaal vliegen wikken ook? He?
1: Ja, over een slechte koning en een goeie koning. Een goeie koning wil vrede en een slechte goeie koning wil slechte dingen.
0: Ja, en wat voor slechte dingen al hier?
1: Scheldwoorden zeggen, verdriet, bang, boos.
0: Ja, en wil je dat leuk, Sanne?
2: Nee.
0: Maar wij kozen de meisjes via de goeie koning of via de slechte koning?
1: Slechte koning.
0: Wat vind je hem daarvan?
2: Net goed.
1: Ik vind het eigenlijk net zo'n goeie keuze.
0: We hebben een slechte keuze, hè?
1: Ja, een hele slechte.
0: Ja, zonder meisjes dat ik spiet van krijgen, hè?
1: Denk het wel.
0: Denk het ook wel. Ze dachten dat het heel leuk zou zijn bij de slechte koning.
1: Ja, maar dat weet ze net. Want ze leerden boos, verdrietig, bang, slechte woorden, 6-7.
0: Ja, dat al die rare dingen. Want die slechte koning zei dat hij hem net. Nee, dat hing ze net. Ze wisten net eerst wat dat weet. Maar nou weten ze het wel.
1: Ja, en nou had ze hele volle spiet. Nou wil eigenlijk de goeie koning, die wil ze weer terug.

de goeie leven koning en zijn zoon binnen 4 fjord. Wat vinden ze het schande voor de meisken waar ze een hele protte van houden. Op een dag zei de goeie koning: Prins, doe bist mijn troonopvolger. Mijn loon is dien loon en het gaat heel en al verkeerd met uw loon. Wist u wel naar uw loon te gaan en de vijand, die gemeene koning, wil voortjagen? Ik kan het net langer oorschen dat de meisken zo verdrietig binnen. Ja, zei de prins en hij gaat naar de meisken daar.

0: Nou, wat vindt de goeie koning ervan?
1: Die is nou heel verdrietig.
0: Ja, en waarom is die verdrietig?
1: Nou, hij was in eigen land terug. En dat had hij eigenlijk vregen. Maar aan de ene kant zit de slechte koning. Zit de steeds eigenlijk, denk ik, van dat hij dat net wil. Maar aan de andere kant wil de goede koning, was ze weer terug.
0: Ja, want ik denk net dat de slechte koning het land kwijt wil, hè?
1: Nee, dat wil hij net.
0: Nee, dat wil hij echt net. Dat weten we wel zeker.
1: Ja.
0: Die wil die meisjes al je horen. Ja, maar de goeie koning vindt het schande voor de meisken. Want hij shit wil dat de meisken verdrietig binnen.
1: Ja, bang en boos. Slechte woorden, zoals ik zelf.
0: Ja, die meisken ben net meer zo gelukkig, hè?
1: Nee, net meer. Nee. Net zo vrolijk als bij de goeie koning.
0: Maar nou wil de goeie koning hen helpen. Hoe vindst u dat, Sanne?
1: Goed.
0: Vindst dat wel lief van de goeie koning? Ja, en waar moet er nog heen gaan? Wat zei het zijn zoon?
1: Dat had hij nog niks gezien.
0: Hij zei tegen zijn zoon, dat is ons land, hè? En daar was letter de koning, Jere. Was toen wel naar hun tak gaan. En wat zei de zoon?
1: Ja.
0: Ja, die wil er wel heen gaan. Dat vind ik heel lief. Want het is net heel makkelijk, denk ik.
1: Nee, ik denk het ook net.
0: En dan moet er naar die rare koning ta.
1: Ja, en ze is van, maar ons land terug.
0: Ja, en dat wil de rare koning toch net.
1: Nee.
0: Nee.
1: En die wordt zeker wijstuurd.

Dit wordt een moeilijke opdracht. Want de gemene koning, die had een heel sterk leger. En de prins, die is maar alleenig. En zullen de mensen hem nog herkennen? Hij is al zo lang fjot uit zijn land. Maar hij denkt, ik doch wat mijn heid wil. En ik doch ook de dingen die mijn heid altijd doet. Dan weten ze vast wel waar ik eigenlijk ben. De prins gaat het land in. En overal waar de mensen helpen kan, helpt hij mensen. Als de mensen verdrietig binnen, dan treest hij ze. Als er een ruzie is, dan brengt hij vrede. En als de mensen erg iets net haar, dan jouwt hij ze bij eten. En waar ziekte is, maakt hij de mensen beter. En hij doet het met zoveel liefde, krijgt ze als dat zijn heid het altijd die. De mensen binnen er net meer onwend dat iemand zal leven is. En ze vreeg je verbaasd. Waar binnen jou? Jo binnen zal leven. Dan zei de prins. Ik ben de zoon van de goeie koning. En dat je hem op mij vertrouwen, dan zul je hem de goeie koning weer omzien. En dan gaat de prins weer verder. De meisken die worden weer blied. En dan ben ik meisken die nog wel weten dat de goeie koning een zoon had. Maar oren meisken, zei ze, hoe kunnen wie nou weten dat jou echt de zoon van de goeie koning binnen? Misschien binnen jou dat wel heel en dal net. En dan zei de prins, ik ben de zoon van de goeie koning. Als je op mij vertrouwst, dan zie je de goeie koning weer omzien. En als je mij net leest om wat ik zie, zorg dan naar de dingen die ik doe. Want dan zorg je hem dezelfde dingen die mijn heid dienen had.

0: kennen de meisken de prins wel?
1: Nee, niet meer.
0: En hoe vinden ze de prins?
1: Een beetje raar.
0: Een beetje raar, waarom?
1: Nou, omdat ze hem zo lang al met mijn haar schoen.
0: Nee, ze denken ze van, waar is dit?
1: Ja.
0: Ja, en Sanne, wat doet de prins?
2: De stomme, de boze of de lieve?
0: De lieve prins.
2: Heel verdrietig.
0: Hij is heel verdrietig, hè? En waarom?
2: En omdat de net goede koning mij de mensen kent.
0: Precies, hij is verdrietig, want de meisjes ben ik verdrietig. En wat gaat de prins nou dwaan lezen? Als ze verdrietig binnen?
2: Troosten.
0: Hij troosten. En wat doet hij als ze ziek binnen?
2: Beter maken.
0: Oh, ja. En als ze ruzie haar?
2: Blijdschap maken.
0: Ja, dan helpt hij ze om het weer op te lossen en dat er weer vrede is. Nou, wat vinden de meisjes van de prins?
2: Die vinden ze een beetje raar.
0: Vinden ze hem ook wel leef?
2: Ja.
0: Ja, dat ben ze net meer wend, hè?
2: Nee, ze binnen nou echt van die boze en verdrietigheid.
0: Ja, maar nou was ze wel weer een beetje blij, hè, van deze prins.
2: Ja.
0: Ja, en wat vind je hem van de prins?
2: Wel een hele leuke prins.
0: En wat vindt Sanne van de prins?
2: Een hele lieve prins.
0: Een hele lieve prins.

prins giet het paleis binnen van de slechte koning. Daar stiet hij zijn oor de gemeene koning, die het loon en de meesken van hem al had pakt. En koning Sonderland had de meesken heel verdrietig maken. Als koning Sonderland de leve prins ziet, wordt hij woest. Eerst probeert hij nog de prins oor te hellen en hij zei: aha, hey, als du bij mij wijen komst, hier in het paleis, dan doe ik die niks. Maar ik bloe de baas. De prins zei rustig: do hast geen recht op deze meisken en dit loon, slechte koning. Do gist fjot en ik neem de troon weer in. Dit is mijn troon. En nou wordt de slechte koning lok, heel lok. Hij pakt zijn zwaard en hij slaat de prins deer. Van hem zal ik geen last meer ha, zei de slechte koning. Maar dat had er mis, want wat gebeurt er? Alle meisken weten nou dat de prins zo volle van hun houdt, dat hij zelfs zijn leven jong had om hun te redden van die slechte koning. De goeie koning en zijn zoon had sjoletten dat ze echt van de meisken horen. Maar nou is de prins die. Is er nou nog wel hoop voor de meisken? Kunnen ze ooit nog gelukkig worden? Ze willen zo graag weer bij de goeie koning jaren.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Sanne, wat voor festkaas stel mij naam?
2: Jozef krijgt een jas.
1: Jozef krijgt een jas. Waar gaat dat feske over?
2: Jozef krijgt een jas.
1: Gaat het daar over? Jozef kreeg het een jas.
2: Ik weet net echt helemaal hoe het feske maat.
1: Nee, maar dat heeft het niks. We beginnen straks naar Lustrie, hè? Dus en jij hebt het hele feske. Maar is dat een mooie jas?
2: Ja.
1: Oh, een hele mooie jas. En Jozef is die direct blij met mij?
2: Ja.
1: Ja, en waarom vindst u dit een mooi feske?
2: Gewoon. Omdat er mooie regenboogkleurtjes binnen.
1: Oh, de jas had hele mooie kleuren. Doe eens, ik was een mooie jas.
2: Ja.
1: Ja, dat is...
2: Ik heb hem in de goud.
1: Wauw. Dat zijn wel een mooie kleuren, mijn goud. Ja. Hey, zullen wij even naar die feske jaren? Zullen we dat eens even doen? Dan maar stel even zeggen hoe dat heet. Het feske heet...
2: Jozef krijgt de jas.

0: Lize, hast du jut ik een veske meina?
1: Ja.
0: Hoe heet dat veske?
1: De witte duif uit het hemelrijk.
0: Oh, nou wat kent dat hoor?
1: Dat kent hoe een duif die uit de hemel komt.
0: Oh, dat is mooi. Een duif die uit de hemel komt. En waarom vindst u dat een mooie veske?
1: Nou, het klinkt heel mooi. En het is een liedje van Jezus en de Heere God. Dus daarom vind ik het zo mooi.
0: Oh, en waar heeft dat veske geleerd?
1: Van mijn zusje.
0: Oké. Dan is dat dus een heel mooi veske. Zullen we dat even naar jaren?
1: Ja.
0: Dan maar stel het veske nou aankondig je.
1: Hier komt de witte duif uit het hemelrijk.

0: Wien krijgt in het verhaal twee koningen, hè?
1: Ja.
0: Hoe winnen die koningen?
1: De ene wie goed en de andere wie slecht.
0: Ja. En als het bij de goede koning juist verhoren is dan ik?
1: Ja. Want dan ben je blij.
0: Ja. En als het nu bij de slechte koning juist? Ben je dan ik blij?
1: Nee. Wat huilen.
0: Ja, dan was je goelen, dan wist je verdrietig van. Ja.
1: Ja, maar de ene koning, die slechte koning, die ging met zijn zwaard de prins doodslaan.
0: Ja, dat die er echt nog. Zo'n gemeene koning is dat.
1: Dus en daarom is het een slechte koning.
0: Ja, en de goede koning, wat wil die? Wil die dat wie verdrietig binnen? De goede koning wil dat wie?
2: Lief binnen.
0: Ja, dat wie leef binnen en bleef binnen. Zij wilde hier graag dat wie binnen. Ja, en de Heere God wil die dat echt graag, dat wij leef doggen?
1: Ja.
0: Die wil graag dat wie steeds meer op hem likken kennen. Dat wil de Heere God graag. En dan worden wij wel steeds blijder, denk ik, hè? En willen we dan graag pesten?
1: Nee.
0: Nee, dan willen we graag helpen.
1: Ja.
0: Ja, en dat wil de Heere God ook.

0: goed gestemd is alweer al aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik vond het mooi dat je me zo wat ik wil helpen. Je hebt een heel mooi vestje gemaakt. En dat vond ik weer prachtig. En, Orwieke, ben je er dan ook weer bij?
2: Ja.
0: Leuk. Hey, en op uitzending gemist, kunnen we dus al je nog een keer jaren waar dat leuk vindt. En na je week hebben we weer een nieuw programma. Mijn nieuwe vestjes van je hem.
2: Ja.
0: Dus we zeggen gewoon alle keer tot Orwieke.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

Ja, ik wil u danken. Dat was zongtrog Christian Verwoerd. Goedemorgen, vanmorgen op deze kerkdienst uitsturing op snijn 6 september. Fijnste van de morgen, ik weer bij best. Mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben om de klok van 11 uur. Mijn dienst van de morgen en ik begin om ongeveer 11:10 en ik kom van de morgen uit Blijen. Maar anders vertel ik daar wel even meer over. Want die tijd draai ik muziek. Ik ben gewoon mij een danklied. Ik dacht dat is wel mooi om de Mianen mij te beginnen. Ik wil u danken. En ik ken of je de mij twee opwekkingsnoemers. Hij is de koning van mijn hart. En volgt terug. Zijn naam is Wonderbaar.

Ja, dat zijn twee opwekkingsnummers achter elkaar. Opwekking nummer 1 in Fjouwer. Hij is de koning van mijn hart en zijn naam is wonderbaar. En Marijke Govers zingt nou, ik bouw op u.

Dat is die opwekking 5 en 6. Halleluja, hij is hier. En het familiekoor Kralwind, zingen nou uit Psalm 23.

Heft je hoofd omhoog, wat zo'n trog Nederland zingt. En kees nou jere naar opwekking 14 en 25. De vreugde des Heren is mijn kracht. En laat ons met elkander

0: ons met elkaar en de vreugde des Heren is mijn kracht. Ja, doe juist naar de kerkdienst uitsturing op RTV-NOF. En van de morgen komt uit de NGK uit Blije. Het is het dienst van vorige week. Vaakhanger is dominee De Jong. En de tekst van de morgen komt uit Romeinen, uit het Bijbelboek Romeinen, hoofdstuk 14. Ik wens je jou een gezegende dienst.
1: Goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Ook de gasten en broeders en zusters die de dienst online volgen. Bijzonder welkom van dominee De Jong. De middagdienst is vanmiddag om 2:30. Volgende week zondag is de viering van het Heilige Avondmaal. Deze dienst begint om 11:00. Die zondag is ook de startzondag met als thema Samen op reis door de Bijbel. In verband hiermee is het avondmaal door de rijen. Na die dienst is er een gezamenlijke maaltijd en hierna een activiteit. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. De kerkenraad wens u een gezegende dienst.

In de naam van die God groeten we elkaar. Genade en vrede voor u. Van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Laten we samen zingen Psalm 57, de versen 5 en 6.

Laten we samen luisteren naar de wet van de Heer onze God en ook naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan geeft in Marcus 12. En daarna zingen we liedboek 834. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen goden beelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is. Of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En dan lezen we in Marcus 12 dat er een schriftgeleerde bij Jezus komt en hem vraagt: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. Er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en hij zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God.

Vader in de hemel, u prijzen wij als de schepper en onderhouder van al het leven. We danken u ervoor dat na een periode van droogte er weer regen mag vallen. Dat het land kan herademen, ook al moet er nog heel veel water meer vallen. Maar het is toch voor ons ook een teken van leven dat u van boven aan ons schijnt. En we zijn hier samengekomen omdat we u willen prijzen als de God van het leven. En omdat we van u ook ons leven verwachten. U bent het die ons leven en adem en alles geeft. Maar u bent het ook die met uw geest in ons wil wonen en werken om ons tot nieuwe mensen te maken. U wilt bij ons komen en tot ons spreken. En we vragen u of u dat ook nu wilt doen. Wij willen heel graag uw woord horen. Wij willen heel graag uw naam aanroepen en uw lof zingen. En wilt u geven dat we het dan ook in uw nabijheid mogen doen? Dat we deze dienst ook ervaren als een moment van omgang met u, dat ons helpt in ons leven met u. Maar we moeten u bekennen dat er aan dat leven met u toch ook nog wel veel ontbreekt. Aan die liefde voor u en voor onze naasten. En we bidden u, wil ons vergeven al die dingen die we verkeerd gedaan hebben. Al die dingen waarin we toch in de eerste plaats aan onszelf dachten. Wil het ons vergeven. En wees ons genadig om Jezus wil. Maar er kunnen ook andere dingen zijn die ons bezighouden. Die ons ook beletten om onze aandacht op u te richten. U weet met welke zorgen we kunnen zitten. Waar we mee ompakken. Misschien zijn we ook gewoon nog geschokt door dingen die er dichtbij of veraf gebeurd zijn. We zijn toch ook wel heel stil van het verschrikkelijke natuurgeweld wat er in Nepal is. Dat we de beelden zien hoe er een enorme muur van water op dorpen afkomt. En mensen lopen wel hard, maar dan zijn we heel zwak, dan kunnen we niks beginnen. En wat zijn er zo heel veel mensenlevens in één keer weggevaagd. Dat schokt ons. Toch erkennen we u als degene die alle dingen regeert en die ook dit op de een of andere manier een plek kan geven in uw plannen met deze wereld. En we bidden u dan ook om ontferming over allen die nu lijden, die radeloos zijn, die niet weten waar hun geliefden zijn, die moeten vrezen dat ze zijn omgekomen. Heer, wilt u toch ook met uw liefde daar zijn, op een plek waar heel veel mensen u niet kennen en uw naam niet aanroepen. En laat het toch zo mogen zijn dat mensen ook daar mogen merken dat bij u er werkelijk uitredding is en dat het zin heeft om uw naam aan te roepen en het bij u te zoeken. Heren, we bidden u, wilt u geven dat we dat zelf ook doen, dat we beseffen dat we zonder u helemaal niets zijn en dat we blij zijn met alles wat u aan goedheid aan ons schenkt. Geef ons dan zo een gezegende eredienst, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is van morgen uit de brief aan de Romeinen. We lezen hoofdstuk 14 en laten we daarna zingen Psalm 139, de versen 1, 8 en 11.

Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. Wie alles eet, mag niet neerzien op

vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen Heer. En hij zal het goed blijven doen. Want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven: zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeders en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. De Heer Jezus geeft mij de vaste overtuiging dat niets op zichzelf onrein is. Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster in verlegenheid brengt door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af, enkel vanwege voedsel. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat een struikelblok vormt. Vlees, wijn of iets anders dat voor uw broeder of zuster een struikelblok vormt, kunt u beter mijden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich geen verwijten hoeft te maken over wat hij besluit te doen. Maar wie met zichzelf in conflict komt door wat hij eet, is op dat moment al veroordeeld. Want dan komt het niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig.

De tekst voor de preek is het laatste zinnetje van de schriftlezing. Daar stond: alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. En na de preek is ons aanbeliep Psalm 86, de versen 4 en 5.

Gemeente van de Heer Jezus, alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. Dat was het motto van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. En als je iets van Domela Nieuwenhuis weet, dan verbaas je dat waarschijnlijk. Want Domela Nieuwenhuis, dat was toch een atheïst? Zeker. Maar hij was zijn loopbaan als dominee begonnen. In Harlingen nog wel. Daar werd hij in 1870 predikant van de Lutherse gemeente. Het gebouw staat er nog steeds, maar wordt niet meer als kerk gebruikt. Binnen een jaar was Domela Nieuwenhuis overigens alweer verdwenen. Want toen nam hij een beroep aan naar Beverwijk. En in die gemeente deed hij zijn intrede met een preek over Romeinen 14, vers 23b. Al wat niet uit het geloof voortkomt, is zonde. Toch zou hij dat geloof al snel kwijtraken. Nadat eerst zijn eerste vrouw en daarna zijn tweede vrouw bij de bevalling stierven. Maar al langer had hij onvrede over de betekenis van de kerk voor de samenleving. Stond hij als predikant niet aan de kant van de rijken, die de armen onderdrukten en uitbuiten? Daarom brak hij met geloof en kerk en stortte zich in de strijd voor de eerlijke beloning van de arbeiders. Om dat te bereiken moesten de arbeiders in opstand komen tegen hun christelijke bazen. En hij, Domela Nieuwenhuis, riep hen daartoe op en sprak hen dan bemoedigend toe als ze gingen staken. In Friesland werd hij Us Verlosser genoemd, omdat ze door hem weer hoop op een beter bestaan kregen. Misschien kun je je toch wel voorstellen dat het woord van Paulus, wat niet uit geloof voortkomt, is zonde, het motto van Domela Nieuwenhuis bleef. Want hij bleef een gedreven man die zich alleen liet leiden door zijn eigen overtuigingen over goed en kwaad. Kies voor het goede, ook als je de hele wereld over je heen krijgt. Kies tegen het kwade, ook als je zelf een veel makkelijker leven zou krijgen wanneer je de strijd maar opgaf en meeging met de meerderheid die het kwaad goed praten. Want als je je keuzes maakt uit luiheid, uit gemakzucht of uit angst, dan is dat zonde. Je gaat mee met de gevestigde orde en houdt het kwaad in stand. Dat is zonde. Jij bent er mee verantwoordelijk voor dat er nooit een keer iets verandert. Er is nog een reden waarom Domela Nieuwenhuis zich zo goed kon vinden in het woord van Paulus uit de Bijbel. En dat was dat hij een anarchist was. Dat is iemand die geen respect heeft voor welk gezag dan ook. Hij luisterde alleen naar de stem van zijn eigen geweten. Elke andere stem die hem vertelde wat hij moest doen, daar was hij doof voor. Op dat punt week hij nogal van Romeinen 14 af. Want Paulus zegt daar inderdaad: laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Zo staat het ook in vers 5. Maar dat betekent niet dat je alleen maar rekening hoeft te houden met wat je zelf vindt. Nee, in de kerk moet je juist rekening houden met elkaar. De kerk is geen vereniging van wijsneuzen, maar een gemeenschap van heiligen. En dat betekent dat je soms om elkaar dingen laat, ook als je er zelf geen moeite mee hebt. Want die ander zou er misschien door in een geloofscrisis kunnen komen. Dat wil je toch niet? Je gaat jouw gelijken toch niet doordrammen als de ander daar kapot aan gaat. Ik weet zeker dat Domela Nieuwenhuis gezegd zou hebben: kijk, dat is nou een manier van denken die ervoor zorgt dat er nooit wat verandert. Want je schopt altijd wel iemand tegen de schenen als je dingen wilt veranderen. En misschien denk je dat zelf ook wel. In de kerk gaan veranderingen langzaam, want je wilt toch graag iedereen erin meenemen. Maar dan moet je dus wel eens een tandje langzamer dan je zelf zou willen. En er zijn kerkleden die daar helemaal gefrustreerd van worden. Steeds moet je rekening houden met anderen die toch overal tegen zijn.
En zo kan een stuk uit de Bijbel, dat bedoeld is om de vrede in de gemeente te bewaren, een stuk worden dat onderhuids tot een heleboel onvrede heeft geleid. En ook tot het plakken van etiketten. Wij zijn progressief, jullie zijn conservatief. Wij zijn modern, jullie zijn ouderwets. Wij zijn sterk, jullie zijn zwak. Nou, die etiketten plakt Paulus inderdaad zelf ook. Bijvoorbeeld in het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid bijstaan en niet ons eigen belang voor opzetten. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet zo gelukkig ben met die etiketten sterk en zwak. Want het lijkt net of de mensen die ergens voor zijn altijd de sterken zijn en de mensen die ergens tegen zijn altijd de zwakken zijn. Dat is denk ik toch wel een beetje te simpel. Kijk, in Romeinen 14 is dat wel zo. Mensen die geloven dat ze alles mogen eten, die hebben een sterk geloof. En mensen die niet weten of ze alles wel mogen eten, die hebben een zwak geloof, zegt Paulus. Ligt dat wel altijd zo? Als Daniel en zijn vrienden aan het Babylonische hof alleen groente eten en water drinken, hebben ze dan een zwak geloof? Of hebben juist hun medeballingen, die niet moeilijk doen en die gewoon alles eten wat ze voorgezet wordt, hebben die juist een zwak geloof? Nou zou je kunnen zeggen, kijk, toen gold de wet van Mozes ook nog over rein en onrein vlees. Maar die wet geldt nu niet meer. Als je nu nog steeds geen varkensvlees durft te eten omdat je bang bent dat je een gebod van God overtreedt, dan is dat niet sterk. Dat is zwak. Zeker. Maar betekent dat dat iemand die uit overtuiging geen vlees wil eten, dus een zwakke in het geloof is? Of ben je juist een zwakke in het geloof als je niet na wilt denken over de vraag wat de productie van je eten betekent voor het dierenwelzijn en welk effect het heeft op het klimaat? Ben je sterk of zwak als je daar rekening mee houdt? Maar misschien vind je het sowieso raar om van zulk soort keuzes een geloofskeuze te maken. Natuurlijk, er zijn een heleboel keuzes die hebben met het geloof te maken. Als je nooit tijd hebt om eens rustig in de Bijbel te lezen, dan is dat omdat je er zelf voor gekozen hebt je tijd in andere dingen te steken die je blijkbaar belangrijker vindt. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn waar Paulus van zegt, wat niet uit geloof voortkomt is zonde. Welke zonde dan? Het eigen belang. Luiheid, onverschilligheid, bijvoorbeeld. Om nu te zeggen wat Paulus zegt, alles wat niet uit geloof voortkomt is zonde, dat lijkt al wel wat overdreven. Om een voorbeeld te noemen, mijn laptop heeft het begeven, dus ik moest een nieuwe hebben. Hoe maak ik dan een keuze uit het overweldigende aanbod van laptops? Ik vind dan dat een laptop wel een i5 processor moet hebben en 16 gigabyte RAM geheugen. Maar ik zou niet kunnen zeggen dat die keuze uit het geloof voortkomt. En dat de keuze voor een andere laptop zondig zou zijn. Zo is dat toch met een heleboel dingen. Veel keuzes hebben te maken met wat we vroeger noemden middelmatige dingen. Dat zijn dingen waarvan je niet kunt zeggen dat ze goed of fout zijn. Ze zijn zeg maar neutraal. Toch gaat er daar wel iets jeuken bij me. Want bestaat dat? Een stukje van het leven dat neutraal is? Een stukje dat niks met God te maken heeft? Nee, zo'n neutraal stukje is er niet. God is koning van heel de schepping en Jezus is Heer van heel mijn leven. En daarom moet ik me ook voor hoe ik mijn geld besteed kunnen verantwoorden tegenover hem die mij gekocht heeft door zijn leven voor me te geven. Is die Jezus die niet voor zichzelf leefde, maar voor mij,
is van die Jezus iets terug te zien in wat ik wel en niet koop voor mezelf. Het was ook mogelijk geweest om tegen mezelf te zeggen, je hebt al een desktop en een smartphone, dus je hebt niet ook nog eens een keer een laptop nodig. Vooral als ik weet dat er ook mensen zijn die voor hun schoolgaande kinderen zo'n ding moeten kopen, maar het niet kunnen betalen. Het lijkt nu net of het er alleen maar zwaar van wordt om je keuzes in geloof te maken. En toch is dat niet zo. Want alle keuzes die wij maken staan bij Paulus in het teken van de dankbaarheid. Zo lazen we. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt voor zijn voedsel. Dus wat je ook doet, doe het om de Heer te eren en dank God. Zo mag het leven eruit zien als je je leven met God deelt. Je leeft niet voor jezelf, je leeft voor Hem. En dan wil je graag dat Hij blij kan zijn met de keuzes die jij maakt. En je weet soms best of een keuze die jij maakt hem wel blij maakt of juist verdrietig. Soms weet je het ook niet. Maar misschien weet je wel of je tegen hem kunt zeggen of je er zelf blij mee bent. Kun je dan dank u wel, Heere, zeggen als je iets besluit te doen of iets besluit niet te doen? Kun je dank je wel zeggen als je zo'n laptop koopt of niet? Ik zou graag willen dat we ons allemaal oefenden in zo'n manier van leven. Een leven in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, zodat ik bij mezelf merk, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Zo zegt Paulus het in zijn brief aan de Galaten. Als je er steeds weer aan probeert te denken dat je leeft voor Gods ogen, je staat daar gewoon eens bij stil. Alles wat ik doe, doe ik voor het aangezicht van God. Ja, dan is het ook of zijn blik op je rust. Dan gaan zijn vriendelijke ogen je vormen tot een beeld van Jezus Christus. En in de kerk blijkt dat daaruit dat we elkaar niet veroordelen als we in het geloof soms verschillende keuzes maken. Paulus schrijft, wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn Heer. En hij zal het goed blijven doen, want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. Wat zou het een ontspanning geven als we elkaar zo de ruimte konden geven? Wat ontstaat er een ruimte om verschillende keuzes te maken, als je elkaar kunt zien als mensen die God allebei willen eren met hun leven. De een zus, de ander zo. Dat geldt ook als je er zelf moeite mee hebt dat een broeder of zuster een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht. Kun je dan ook tegen jezelf zeggen, wie ben ik dat ik een oordeel zal vellen over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen Heer. En hij zal het goed blijven doen, want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. De keuzes die een ander maakt, die zijn in de eerste plaats iets tussen die ander en God. Zo zegt Paulus dat zelf ook in vers 22. En zolang die ander, net als jij, God wil eren met zijn leven, hoef je je niet ongerust te maken. Want zolang het maar iets is tussen die ander en God, dan komt het goed. Dan moet het wel iets zijn tussen die ander en God. Het is niet erg dat wij andere keuzes maken dan vroeger, zolang wij onze keuzes maar maken in verbondenheid met God. Romeinen 14 is een hoofdstuk dat een heleboel ruimte geeft. Maar het geeft niet de ruimte van, nou ja, vroeger mocht dat allemaal niet, maar tegenwoordig zijn we gelukkig wat minder bekrompen. Dat moet gewoon kunnen.
Dat is nou de manier van praten waar Paulus van zegt, wat niet uit geloof voortkomt, maar uit, ach, nou ja, hè, dat moet toch kunnen. Dat is zonde. Dat blijft een heel bijzondere uitspraak. Wat niet uit geloof voortkomt, is zonde. Blijkbaar is niet het belangrijkste welke keuzes je maakt, maar is nog belangrijker waarom je die keuzes maakt. Doe je het omdat je God met je leven wilt eren? Of is het belangrijkste doel dat jij maar gelukkig wordt? En als je dan God met je leven wilt eren, eer God dan ook met je leven. Dat was het gelijk van iemand als dominee Nieuwenhuis. Denk niet wat iedereen denkt. Doe niet wat iedereen doet. Vorm je eigen overtuiging. En leef er dan ook uit. Of om de Nederlandse geloofsbelijdenis aan te halen, als onze daden voortkomen uit de goede wortel van het geloof, zijn ze goed en voor God aangenaam, omdat ze door zijn genade zijn geheiligd. Maar het kan nog korter. Laat je door God vinden en zoek het dan maar uit. Amen.

Volgende week hoopt u het avondmaal te vieren. Daarom is er vandaag voorbereiding en lezen we het eerste deel van het klassieke avondmaalsformulier. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Over de instelling van het heilig avondmaal schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ik begin dus iets eerder te lezen dan hier op de beamer staat. Dus kom vanzelf bij die tekst. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En dan gaat Paulus zo verder: dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op een onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en bloed van de Heer. Laat daarom iedereen eerst zichzelf toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Dan komen we de tekst hier weer binnen. Dat is dus het eerste wat uit die woorden van Paulus voortvloeit om Christus op waardige wijze te kunnen gedenken, moet je jezelf dus eerst toetsen. En in de eerste plaats moet je nadenken over je zonde. Je moet beseffen dat je Gods veroordeling verdient. Dan krijg je een hekel aan het feit dat je zondigt. Je weet je heel klein voor God. Je zonden maken God immers zo boos dat hij liever zijn enige zoon heeft gestraft met de kruisdood, dan dat hij die zonde onbestraft liet. In de tweede plaats moet je je afvragen of je vertrouwt op wat God belooft. Dat hij al je zonden heeft vergeven, alleen omdat Christus voor je is gestorven. Om hem spreekt God je vrij, alsof je zelf al je schuld hebt betaald en net zo rechtvaardig leeft als zijn eigen zoon. In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je God in dankbaarheid graag in alles oprecht wilt dienen, en ook of je in liefde en vrede wilt omgaan met de mensen om je heen. God wil iedereen die door de Heilige Geest zo in het leven staat, graag aan de tafel van zijn zoon ontvangen. Maar wie die houding niet heeft, haalt Gods veroordeling over zichzelf, als hij toch het avondmaal viert. In opdracht van Christus en zijn apostel waarschuwen we daarom iedereen die vasthoudt aan een zondig leven: blijf weg van het avondmaal. Je moet namelijk beseffen dat het rijk van Christus voor je gesloten is als je niet alleen op de Heer wilt vertrouwen. Als je God op een zelfbedachte manier vereert. Als je misbruik maakt van de naam van God. Als je de kerkdiensten niet trouw bezoekt en geen boodschap hebt aan de verkondiging van het woord of de heiligheid van doop en avondmaal. Als je geen respect toont tegenover je ouders en andere gezagsdragers. Als je je vergrijpt aan menselijk leven of iemand haat en het niet goed wilt maken met hem of haar. Als je een losse seksuele moraal hebt. Als je hebzuchtig of verkwistend bent. Als je liegt of roddelt. Kortom, als je je laat kennen als een ongelovige in woord en daad. Zolang je vasthoudt aan je zondige manier van leven, mag je niet aan het avondmaal deelnemen. Het oordeel over jou zal anders des te zwaarder zijn. Broeders en zusters, je zou er toch moedeloos van worden als je dit allemaal op je inwerkt, laat werken. Maar dat hoeft niet. Wij vieren het avondmaal immers niet om te laten zien dat we in onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. Integendeel, wij zoeken onze toevlucht bij Jezus Christus die ons nieuw leven geeft. Daarmee erkennen we dat ons bestaan beheerst wordt door de dood. En inderdaad, er zijn nog veel zonden en gebreken in ons hart en leven. Zo hebben we geen volmaakt geloof. Dienen we God niet met zoveel toewijding als zou moeten? En hebben we dagelijks te vechten tegen onze zwakheden en slechte neigingen? Maar dankzij de Heilige Geest hebben we oprecht berouw over onze slechtheid, willen we graag tegen ons ongeloof strijden en volgens alle voorschriften van God leven. Wanneer onze daden in strijd zijn met onze wil, mogen we er toch zeker van zijn dat God ons genadig accepteert.
We zijn van harte welkom aan de tafel van onze Heer om te genieten van dit hemelse eten en drinken. En laten we dan nu samen zingen op Psalm 86, het zevende vers.

Laten we de Heere danken en bidden. Vader in de hemel, u bent onvoorstelbaar goed voor ons. We stonden er ook bij stil toen we die woorden uit de schrift lazen over de instelling van het avondmaal. U wilt het kwaad echt wegdoen. En tegelijkertijd wilt u zondaar sparen. En we zien hoe het Jezus, uw Zoon, is die op onze plaats gaat staan en het oordeel draagt dat wij verdiend hadden. We zijn er heel stil over dat u zo genadig voor ons wilt zijn. En we willen ook graag vanuit die genade leven. We willen graag leven tot uw eer. En niet u weer verdrietig maken met onze zonden. We willen u bidden of u ons daar allemaal bij wilt helpen. Om een heilig leven te leven voor uw ogen. Dat we in verbondenheid met u onze keuzes maken. Dat we u biddend vragen om leiding. En u ook dank zeggen voor het goede dat u geeft. Geef dat we zelf ook blij kunnen zijn met de goede dingen die we doen, omdat het een vrucht mag zijn van ons geloof in Jezus Christus. We willen u bidden of u ons zo allemaal wilt helpen om onze keuzes voor uw aangezicht te maken. En wilt u geven dat we dat dan ook aan elkaar kunnen zien. Dat we maar niet voor onszelf leven, maar dat we voor u leven. Omdat we ook niet van onszelf zijn, maar met lichaam en ziel het eigendom zijn van Jezus Christus. Zodat we hem ook moeten eren met onze ziel en met ons lichaam. En we bidden u of u ons zo wilt helpen om allemaal een heilig leven te leven. Ook in de omgang met anderen. Ook in de intieme omgang met anderen. Wilt u geven dat we daarin toch ook zuinig zijn op het mooie en het kostbare wat u schenkt. En dat we toch ook niet meegaan met een wereld waarin juist dat mooie en dat kostbare op straat gegooid wordt. Alsof er niets meer is waar we ons over zouden hoeven schamen. We willen u bidden of u zo ieder wilt helpen om zijn of haar keuzes te maken. En of u ons ook zo allemaal wilt helpen om elkaar te aanvaarden. Ook op het moment dat we zelf andere keuzes maken, wilt u geven dat we die dan net zo goed uit geloof maken. En niet uit gewoonte of uit bijgeloof. Heer, we willen u bidden of u ons zo allemaal sterk wilt maken. Maar we vragen u ook of u ons genadig wilt zijn als we zwak zijn. Op het moment dat we merken dat we ons niet aan uw gebod kunnen houden en toch weer in zonde vallen. Geef dat het ons niet wanhopig mag maken. Maar dat we juist ook mogen ons richten op Jezus Christus, die zijn lichaam en bloed voor ons gaf, en dat willen we ook volgende week vieren. Wilt u geven dat we hem dan ook voor ons zien, die weg ging van lijden en dood, maar toch ook van opstanding en heerlijkheid. En we mogen achter hem aan en we willen u bidden of dat behalve een moeilijke toch ook een blijde weg mag zijn. Omdat het de weg is met u, een weg dicht bij Jezus. We willen u ook bidden voor mensen die hun keuzes niet uit geloof maken, omdat ze dat geloof helemaal niet hebben. We vragen u of u toch overal op deze wereld het evangelie wilt laten uitgaan in woord en daad. En dat mensen toch mogen zien wat voor verschil het maakt om Jezus als Heer te hebben. We willen u bidden of u ook mensen die een heel vertekend beeld van u hebben, wilt genezen. Mensen die Jezus wel respecteren,
maar niet vereren als uw Zoon, echt en eeuwig God. Wat is er dan toch ook een gemis aan liefde? Dan kennen mensen u ook niet als een vader die alles over heeft voor zijn kinderen, maar vooral ook als een rechter die straft. Heer, wilt u de bevrijdende kracht van het evangelie tot aan de uiteinden van de aarde laten gaan. Maar we bidden u net zo goed of het evangelie zijn doorwerking mag hebben op onze samenleving. Ook op het moment dat mensen niet meer geloven in u. We denken ook aan de regering die verschrikkelijk zit te modderen om een begroting rond te krijgen. En we zien dan juist ook hoe mensen toch weer geneigd zijn om voor hun eigen partij en voor hun eigen belang op te komen. Niet willen samenwerken, omdat ze zo graag goed over willen komen bij hun eigen achterban. Heer, wilt u dat toch ook doorbreken? Geven dat er ook voor ons land goede en noodzakelijke keuzes gemaakt kunnen worden. We willen u bidden of het zo mag zijn dat we ook in het geven van gaven aan anderen royaal blijven. Dat we ook daarmee u willen eren. En we bidden u of u alle acties wilt zegenen die gedaan worden om ook hulp te brengen in dat rampgebied in Nepal. We denken ook aan de mensen die werken voor ZOA, voor Tearfund en ook voor andere organisaties. In het bijzonder bidden we ook voor Liu de Jong die daar mag werken. Wilt u geven dat hij daar ook echt tot zegen mag zijn? Wilt u ook hem in dat gevaarlijke gebied bewaren? We willen u bidden of u in de komende week ons nabij wilt zijn. Wees ons ook nabij in de moeite die we soms hebben als we ouder worden en we gewoon ook steeds minder kunnen. De dingen moeten loslaten die we vroeger wel deden. Maar ook als we mensen moeten loslaten van wie we hielden. Als we alleen zijn, als we verdriet kennen. Heere, wees ons toch allemaal nabij met uw genade, uw goedheid, uw troost en uw zegen, uw woord en uw sacrament. Heere, wil ons allen zegenen op de plek die u ons geeft. En laat het zo mogen zijn dat we in overtuiging ons leven aan uw hand leiden. Dat we in geloof ook onze keuzes maken tot eer van uw grote naam. Hoor naar ons bidden, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. U mag een gift geven in de collecte. En daarna is de slotzang gezang 91 uit het liedboek voor de kerk. En het oude liedboek dus. En dat is een lied bij Romeinen 14. Het is eigenlijk wel jammer dat het in het nieuwe liedboek niet is overgenomen. Maar goed, tegenwoordig met de bier met nootjes erbij. En zo moeilijk is hij niet. Goede organist achter de klavieren. Gaat allemaal best lukken.

Ontvang in geloof de zegen van de Heer en ga in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.

Ja, dat weer een feestkut, de bundel Glorieklokken. Ik heb een nieuw lied. Ja, dat in het Sjerketsjenst uitsturing op deze 9 september 2026. De tjenst van Van der Moornie kwam uit Blije, uit de NGK. En vaargongen via dominee D. de Jong. Nog tot alvoeren binnen, dat ik ga nog straks even in agenda puntje en muziek. Dat kunnen we eerst maar verder. Dat is een medley hak uitzocht. De heilige stad, eens zal op die grote morgen. Glorie aan God, Heer uw licht en uw liefde schijnen en looft de Heer mijn ziel.

Ja, dat weer een medley van de cd Dan Zingt Mijn Ziel. Live opname van de Nederlandse Zingdag in 2000 tretjen. Dan heb ik in agenda punt het oor vrede over september. Een connect jongeren jonge in dan woord met dominee Van der Beek. Jongeren van nou 16 jaar binnen vreed over september welkom bij de connect jongeren jonge in de christelijke reformeerde kerk in dan woord. Het thema van de jongen is leven vanuit hem. En de jongen begint om 7:45 en van nou 11:30 binnen bezoekers welkom voor de inrin. Spreker is dominee R. van der Beek. En de bijeenkomst vindt plak in de christelijke reformeerde kerk onder Haardwaai 127 in dan woord. En de organisatie is in handen van Connect Jongerenavonden Friesloon. Onze vierde agenda. Als Jezus met mij wandelt, daar kwam nou naar Jeremia.

Ja, dat weet ik nog maar als Jezus met mij wandelt. Ja, als derde kind naar het zerkje sturing op deze snijn, 6 september. Straks naar het reclamejournaal, dan neemt hij de schukking het van mijn oor met het programma Capriccio. En vanaf 12 uur tot 2 uur is de werk Blaasmuziek in Herzen met Dirk en Annelies. En om 2 uur hoop ik er weer te wijzen met een nieuwe uitsturing van Gospel Time om de klok van 4 uur. Ja, dankjewel. Ik vond het fijn dat ze erbij was bij deze kerkdienst. Oorweken is er weer een nieuwe dienst. En ik wens je dat God zegen daar voor deze dag en ik voor de komende week en graag ont een oorkeer. En ik sluit al met hoe groot zijt gij?

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exit poll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
10: en Opel.
11: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
9: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
9: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford
14: en Opel.
15: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
20: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Het is ineens koud in je huis.
14: Ja, Minco Bouwmaterialen.
22: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
23: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
25: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Voort. Van kruiden tot gereedschap.
26: En van speelgoed tot feestartikelen.
25: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
26: Max Voordeel, in Den Wald.
1: Dit is RTV NOF.
27: Mijn No Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Een muziekprogramma openen met een ouverture is eigenlijk altijd wel een goed idee. Ik heb daarvoor vandaag gekozen de ouverture tot de opera Zampa van Louis-Ferdinand Hérold. Zampa of de marmeren bruid. Het is een beetje een bijzonder verhaal van een Siciliaanse piraat die Zampa heet en die versiert op een goede dag een mooie jonge vrouw, maar laat haar daarna ook weer meteen in de steek. Maar hij wordt uiteindelijk door haar marmeren standbeeld de diepte ingetrokken. Oké, je moet het maar bedenken. De ouverture Zampa.

In Amsterdam wordt jaarlijks het Grachtenfestival georganiseerd, waarbij er concertjes plaatsvinden op allerlei hele bijzondere locaties. De afsluiting vindt dan plaats met het bekende Prinsengrachtconcert. En daarvoor worden dan muzici van naam en faam uitgenodigd. In de laatste editie was dat de Noorse pianist Leif Ove Andsnes. En hij speelde daar onder meer muziek van Jean Sibelius. Ik heb ook een stuk van Sibelius gekozen voor deze uitzending. En wel de bekende Valse Triste. Leif Ove Andsnes.

In iedere monarchie geldt: de koning is dood, leve de koning. Als de oude vorst de ogen sluit, dan staat zijn opvolger al klaar om de baan over te nemen. Recent gebeurde dat in Noorwegen, waar de oude koning Harald werd opgevolgd door zijn zoon Håkon. En om daar wat aandacht aan te geven, heb ik een stuk uitgekozen van de Noorse componist bij uitstek Edvard Grieg. En wel zijn Noorse melodie voor strijkorkest, opus 53.

Recent bezocht ik de film Primavera. Een film die zich afspeelt in het 18e-eeuwse Venetië en wel in het weeshuis voor meisjes Ospedale della Pietà. Dit weeshuis is bekend geworden omdat tientallen jaren lang daar Antonio Vivaldi als muziekleraar aan verbonden is geweest. En de film zat natuurlijk ook vol van zijn muziek. Het leek mij een leuke gelegenheid om ook weer eens iets van de oude Antonio op de draaitafel te leggen. En ik heb gekozen voor het concert voor 4 violen en strijkorkest. Een concert dat niet alleen bij Vivaldi zeer populair was, maar ook zeer geliefd bij Johann Sebastian Bach, die er later een bewerking van maakte voor 4 klavercimbals. Dit is het origineel. U hoort I Filarmonici onder leiding van Alberto Martini.

Naar deze barokke klankwereld van Antonio Vivaldi komen we rustiger vaarwater met een compositie van de Française Cécile Chaminade. Zij schreef een stuk voor viool en orkest en noemde dat automne, herfst. En dat staat altijd garant voor wat melancholiekere klanken dan de barokwereld zoals we die zojuist hebben beluisterd. Uit de 19e eeuw, automne voor viool en orkest.

De zanger Sting die sleet zijn jeugd in het plaatsje Wall's End. En dat was in de schaduw van een hele grote scheepswerf die daar gevestigd was. Zijn vader heeft zijn hele leven daar gewerkt en ook Sting was zelf voorbestemd om die lijn te volgen. Maar uiteindelijk heeft die werf het niet gehaald, met name door de concurrentie uit de goedkope landen, en is failliet gegaan. En dat heeft een geweldige impact gehad op het leven in Wall's End. Tegen deze achtergrond heeft Sting een musical geschreven, getiteld The Last Ship. Hij brengt dat stuk in veel theaters in Europa, onder andere ook in Carré in Amsterdam. En in het verhaal zit natuurlijk ook een liefdesgeschiedenis. En daarom laat ik het lied horen I Love Her, But She Loves Someone Else. Sting met dit lied uit de musical The Last Ship.

deze Poolse dansen voor piano heeft gecomponeerd. Maar Tchaikovsky kan er ook wel wat van, want in de derde acte van zijn opera Eugen Onegin komt ook voor orkest een prachtige Polonaise voor.

voor een ballet gebruikt zou worden. Maar toch is dat gebeurd toen in 1909 in Parijs het ballet Les Sylphides in première ging. En daarvoor is pianomuziek van Chopin gebruikt, wat voor een groot orkest is bewerkt. En hoe zo'n vals van Chopin dan klinkt in balletuitvoering, daarmee sluit ik vandaag mijn uitzending.

0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
2: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Nou, vooral hier, Pim de Kleervoort.
9: Ik vind het zo spannend.
10: Ik ga eens turbo, hè?
9: Het is toch turbo, hè? Net?
8: Nou, even serieus. Alle

0: in wat is wat.
1: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA plus een certificatie.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tolve oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Biegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
11: 3 jaar garantie.
12: We want more. We want more.
11: 5 jaar garantie.
12: We want more. We want more.
11: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
17: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
16: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NOF PC.
21: abc.nl.
19: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
0: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende twee uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn onze uitzending begonnen met meeslepende polka-klanken in de vertolking van Ernst Mors en zijn originaal Ekelende muzikanten. Het was de Antonin Polka. En Antonin, dat is de naam van Antonin Votava en hij is de componist van deze polka. Geboren in Kladno, dat is een klein industriestadje. En deze Antonin was jarenlang bevriend met Ernst Mors en was ook zeker een jaar of 10 slagwerker in het orkest van Ernst Mors. En dan vervolgen we met een wals getiteld Beim Breuwirt.

Ja, dit was een blaasmuziekkapelle uit Beieren. Blaasmuziekkapelle Hans Niederleitner. En in Beieren, daar zijn de tradities en gebruiken nog diep geworteld. Hè? Want ja, we kennen natuurlijk allemaal het Oktoberfest in München. Nou ja, daar sloeg eigenlijk deze wals ook wel wat op. Want de vertaling is natuurlijk bij de cafébaas, hè? Bij Broiwiert. Daar was het goed toeven, dat hebben we kunnen horen. Vlado Koempan en zijn muzikanten die gaan lekker genieten van een stokbroodje in de Baketka-polka.

En de Tsjechische componist en zanger Jiří Smoček componeerde vele authentieke melodieën, volksmelodieën, waar hij ook de mooiste teksten bij schreef. En deze teksten, ja, die gaan natuurlijk vooral over het mooie Moravië en de gevoelens van weleer. En deze volksmelodieën bracht hij ook zelf ten gehore, maar ook de blaaskapellen gingen zijn composities spelen. Een van deze composities van Jiří Smoček is de wals Kníšem Jašel Okolovrat. En dat betekent toen ik langs de poort liep. Nou, we gaan luisteren naar blaaskapel Moravanka met Kníšem Jašel Okolovrat.

En dan staat er na dit lied een mars op het programma. Het is de Castaldo Mars. En Rudolf Novacek, ja, hij komt uit Servië, die componeerde deze Castaldo Mars en droeg deze op aan de commandant Ludwig Castaldo. Ja, die leeft al lang niet meer hoor. Maar hij was in die tijd kapelmeester van de militaire muziekkapel in Pilsen. En om hem te eren droeg deze Novacek, die droeg deze mars aan hem op. En zodoende werd het de Castaldo Mars.

Blaasorkest Borsitjanka en hun kapelmeester is Antonín Koníček. Hij is in Tsjechië een bekende muzikus. En op het podium staat hij, zoals de meeste Tsjechische kapelmeester trouwens, tussen zijn muzikanten. En hij heeft daarbij een plezierige uitstraling. De muzikanten en zangerskwartet van Blaaskapel Borsitjanka zijn allemaal professioneel opgeleid. En dat is te horen in hun vertolking van de polka Červená rúža. Dat betekent rode rozen.

Nou, ik hoorde het woord Cervena Ruja even niet in de tekst van deze mooie polka. Maar het was wel degelijk Rode Rozen. En dat deed mij wel weer denken aan het Smartlappenkoor. Want diverse titels van onze liederen, die dragen ook het woord Rode Rozen en Rozen en Liefde in de titel. Dan bloeit er iets op, letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat was ook zo in Cervena Ruja, volgens mij hoor. Maar over het Smartlappenkoor gesproken, ik wil het u toch alvast even meegeven dat het Smartlappenkoor Tussen Wal en Schip, heet dat, uit Hurdekeriep, op 11 oktober een concert gaat verzorgen. Dat is op een zondagmiddag in het Maskelien in Hurdekeriep. Ik kom er nog wel eens bij u op terug. Maar ach, misschien kunt u het alvast eventjes noteren in de agenda. Hè? Zondagmiddag 11 oktober naar Hurdekeriep. Want daar gaat de volgende polka over, of eigenlijk niet hoor, want er staat Daheim in Böhmen. Maar ik noem het gewoon Daheim in Hurdekeriep.

0: Ja, sommige dingen blijven je gewoon bij, hè? Want zo weet ik nog dat deze polka, Daheim in Böhmen, dat was het verplichte werk voor de Oldehovenkapel en voor andere blaaskapellen natuurlijk ook, tijdens een concours in Muntendam. Dat was toen een jaarlijks concours in het Groningse Muntendam.
1: Ja,
0: en was Daheim in Böhmen een verplicht werk.
1: Met geweldig veel deelname altijd, hè?
0: Ja, in mijn,
1: was
0: ja.
1: Enorm veel. Het was 2 dagen duurde het. En het was fantastisch. En met deze mars zat natuurlijk Freek Mastrini, de componist. Die zat zelf in de jury. Dus mooi, dat kan niet.
0: Nee, want hij luisterde met gespitste oren, weet ik nog wel. Ik weet onze punten niet, maar daar ging het ons ook eigenlijk niet om. Deelnemen en wij de blaaskapellenmuziek liefhebbers zijn. Dat was ons uitgangspunt. Nou, dat deden we met heel veel liefde en plezier. We gaan verder met een mooie wals. Kuti, zo gaat hij. En we hebben hem ook gezongen bij de Zuidemakapel. Maar ik denk dat dit een... ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het een instrumentale uitvoering is. Maar Kuti, dat is de naam van een plaatsje vlakbij Bratislava in Slowakije.

Oh ja, dat brengt ook weer hele mooie herinneringen bij mij naar boven hoor. Deze titel, Kuti Kuti. Het ging allemaal over de liefde. En daar gaan we nog eventjes mee door. Want er wordt ook een hele tere liefde met veel gevoel vertolkt door het blaasorkest Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten in de wals Zarte Liebe.

De oogst geeft vaak aanleiding tot het vieren van feest. Nou, zeker als het de druivenoogst betreft. Hè? Want ja, dan moet er geproost worden natuurlijk, hè? Met de heerlijke Moravische wijnen. En zo klinkt het door in de feestelijke polka van de Moravische blaaskapel Borsi Tjanka. Met de Dochinkova polka.

in Slovenië. Er zijn de afgelopen tijd verschillende festivals geweest. En ik weet ook dat sommige van onze vrienden daar een bezoek hebben gebracht. En daar een week of 14 dagen hebben gelogeerd. Nou, dat vinden ze natuurlijk prachtig, die Slovenen. Hè? En die zeggen dan van nou, wij doen jullie even de groeten.

Nou, heerlijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie wals van de Obermüller Musikanten, hè? Wist u dat zij de huiskapel van het bekende Münchner Hofbräuhaus zijn? Hè? U weet wel, dat is die bierhal in het centrum van München. Nou, oorspronkelijk was die bierhal eigenlijk een herberg. Hè? En die werd door de Beierse hertog Maximiliaan I... als uitbreiding van de oorspronkelijke hofbrouwerij gebouwd. Maar dan voor wijsbier. Nou, onder het genot van Beierse muziek kan je hier heerlijk eten en drinken natuurlijk. We gaan luisteren naar de Obermüller Musikanten en hun wals is getiteld Zum Andenken.

Nou, dan gaan we zo meteen toch eventjes plaatsmaken voor het nieuws. En dan zijn we natuurlijk graag daarna weer bij u terug met nog een heel uur blaasmuziek in Herzen. En dat doen we dan op de klanken van de wals Vroelingsmelodie van de Moravische Blaaskapel Gloria. Blijf luisteren.

0: beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Het is hier inspirerend koud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Nou, verhalen je, ben je er klaar voor?
9: Ik vind het zo spannend.
10: Ik ga eens turbo en heu.
9: Ik is toch turbo en net?
8: Nou, even serieus.

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
3: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margo Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Rondeweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
10: Wij onderhouden
11: en verkopen
10: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
9: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford en Opel.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
11: zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeester mij in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
22: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
23: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
24: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
23: Baarsmazitcomfort.nl.
25: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
26: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
27: En van speelgoed tot feestartikelen.
26: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
27: Max Voordeel in Den Woord.
28: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

Dag luisteraars, we zijn weer bij u terug met nog een genoeglijk uurtje blaasmuziek in mijn herten. Het radioprogramma waarbij de polka's en walsen regelrecht uit het hart zijn gegrepen. En we waren alweer begonnen en het waren de klanken van de polka Am Lagerfeuer. Ja, dat betekent bij het kampvuur, maar met de droge hete periode en de bosbranden overal op de wereld nog vers in ons geheugen, dan doen we dit niet meer. Maar toen Dirk en ik vroeger met onze caravan door Tsjechië trokken, mocht daar wel overal op de campings een kampvuur aangelegd worden. Ja, dat was nog eens mooi in die goede oude tijd, hè, zoals dat dan genoemd werd. Dat herinneren we ons graag met de polka Die vergangene Zeit, Davno Presla Doba.

Oh ja, nou vertelden we in het eerste uur toch over Muntendam. Hè, dat daar dat blaaskapellenconcours altijd was. En ook een vaste gast hè, in het publiek was vaak Herman Engelbertink. En deze Herman die was 26 jaar lang lid van het orkest van Ernst Mors. En in die 26 jaar miste hij geen optreden. Op meer dan 60 miljoen verkochte platen is Herman als baritonist te horen. Nou, hij weet dan ook als geen ander hoe de geliefde Beumische blaasmuziek hoort te klinken. Samen met zangeres Annelies Kunz verzorgt Herman Engelbertink de zang in de polka Einmal nur.

Nou, op de officiële opname van deze, wat was het ook? Ja, een polka, hè? Einmal Noor, staat ook nog applaus. Maar dat hebben we net niet laten horen. Prima zo hoor, maar ze hebben het wel verdiend. We gaan verder met Fasenovjatsi, een mooie blaaskapel uit Moravië. En deze muzikanten die maken deel uit van een Moravische gemeenschap dus, hè, die zeer rijk is aan folklore. Waarbij de kapel een belangrijke rol speelt in het culturele leven. En vanuit hun gevoel voor traditie maken zij bijzondere opnamen, zoals de door Jan Slabak gecomponeerde polka met de titel Katarzyna.

Ja, we draaien ze tegenwoordig niet meer zoveel. Maar toch hebben we er van voor vandaag één op het programma gezet. Een ouderwetse langspeelplaat. Want ja, daar heeft Dirk toch een beetje zwak voor, hoor. We gaan luisteren naar de oudste LP van die Valkenauer muzikanten. En het is het nummer, het is een lied. Die Rosa mit dem rosa roten Röckchen.

Ja, en de volgende wals gaat eigenlijk ook over een meisje met een rode rok. Meisje lief met je rode rok. Want van Krajanka gaan we luisteren naar een vertolking van... Het is wel de instrumentale versie trouwens, Tjervena Soekinka.

Dan vervolgen we met de Mondlichtpolka. Na de zonsverduistering van 12 augustus volgde in de vroege uren van vrijdag 28 augustus een gedeeltelijke maansverduistering. Het goede nieuws was dat hiervoor geen eclipsbril nodig was, al hadden we die natuurlijk wel allemaal in de la liggen nu. Maar het minder goede nieuws was dat het die ochtend al rond 3:30 begon. Met het hoogtepunt rond 6:15, hè, dat was alweer een beetje beter. Toen we nog maar 7% van de maan konden zien. En de rest, 93% dus, was verduisterd, omdat de aarde precies zo tussen de zon en de maan stond. Eerlijk gezegd is dit natuurverschijnsel aan onze aandacht ontsnapt hoor, want Dirk en ik waren nog in diepe slaap. We gaan genieten van de Mondlichtpolka.

Nou, we gaan weer even luisteren naar Slavko Avsenik. En met zijn Oberkleine muziek natuurlijk. En die gaat ons iets vertellen wat we eigenlijk al wisten. Nou, de titel is dan Wünsche hat man viel im Leben.

Nou, wat een romantisch nummer, zeg. En dan vervolgen we met de compositie van de bekende Beumense kapelmeester Ladislav Kubeš. Dat is de Teplitska-polka. En Teplice, dat is een Beumisch stadje dat bekend staat als kuuroord door de heilzame heetwaterbronnen. We vertellen wel eens over Carlo Vivari. Nou, Teplice, moet ik zeggen, dat is een vergelijkbaar stadje. We gaan genieten van de klanken van de Teplitska-polka.

Nou, uit de beginjaren van Ernst Morsoen zijn Orknaal Ekelen en de Muzikanten stamt de volgende wals. Ja, in die tijd was hij nog een beetje zeg maar aan het experimenteren. Wat klinkt nou het mooiste? Wat is het beste te doen in de schouwburgzalen en in de concerthallen? We horen opvallende overgangen en toch ook een beetje invloed vanuit de operette. In de wals, arm in arm.

Nou, in de nu volgende polka door Belaaskapel Krajanka, ze komen uit Praag, hè, daar gaat het wat stormachtiger aan toe, hoor. Want de titel betekent najaar. Herfstachtige klanken dus in de Podstimni polka.

Oh, ik verwachtte een boom, maar die kwam dus niet. Nou, dan gaan we gauw verder met de Moravische Blaaskapel Mistren Janka. Ja, deze werd in 1967 opgericht door de gebroeders Antonin en Jozef Pavlus. En het is een echte familiekapel. Dat kan je heel goed merken aan als je tussen het publiek zit. Dan kijk je met genoegen naar het podium als Mistren Janka daarop heeft plaatsgenomen. Tussen de muzikanten door lopen hun kleine kindertjes. Of misschien zijn het wel hun kleinkindertjes. Hè? En broers en zussen, neven en nichten, alles speelt mee. En het klinkt ook nog eens fantastisch. Van hen is de vertolking van de lieflijke wals Sloboda Slobodjenka.

Nou, heel lang geleden, zeg maar, want ik weet het juiste jaartal, 1168, ontdekte Mars Kramers bij toeval zilvererts-aders bij de stad Freiberg. En dus heeft Freiberg een rijk verleden, wat nog steeds te zien is aan het historische centrum, met veel winkeltjes, waaronder veel edelsmeden natuurlijk. Hè. En een verkoelende blikvanger is de mooie fontein die midden op het grote stadsplein staat. En waarschijnlijk wordt de kermis ook op dit plein gehouden.

Nou, een blik op de klok leert ons dat we weer langzaam toe moeten naar het slot van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Dus, lieve luisteraars, hopen we dat u weer heeft genoten van de muziek. Volgende week maar weer, zeggen we dan, hè? Maar voor nu zeggen we op zijn Tsjechisch gedag. Naschledanou!

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Fakka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt het vuren. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
8: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
9: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
10: Marinus Keukens?
9: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
12: Herberg

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Het is hier inspirerend koud in je huis.
6: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
10: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
15: De pannenkoekrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
19: Dit is RTV NOF.
20: My No Gospel Time.
21: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Bradskip.
22: Ja, en ik ben Sjerkje Broers, maar ik ben er alle snijd een beetje van 12 tot 5 uur live in de studio op RTV NOF. En wat ging ik dan van een beetje, nou, tussen 4 en 5, zag ik wat er in de agenda zit. Kaf Nice, hoe is vervolgde broers en zussen. En ik werd een psalm mijn naam. En natuurlijk een soort muziek. En in het tweede oor gaf ik weer een bennenverhaal uit het leven van Spurgeon mijn naam. En natuurlijk heb ik een soort muziek eromheen en een psalm. En in de eerste oren tussen 2 en 3 ging ik verder met het volk wat ze bleef je op reis naar het beloofde land. Nadat ze bevrijd binnen uit Egypte. Maar eerst muziek. 7 feesten. Komt van een cd, Vier je mee, een cd vol met bennenfeestjes bij de Bijbelse feesten. 7 feesten.

Ja, terug de feesten, hè, de Bijbelse feesten. Kist eigenlijk ik hem beter leren kennen en wat de bedoeling is en weg te kennen. Dat we je een nummer van de CD, vier je mee, een CD vol feestjes die jaren bij de Bijbelse feesten. Martijn Buwalde, hij zong nou zijn trouw kleurt de morgen.

bevrijd uit de handen van Farao, dat weer de Nederlandse band Havenmile. Ja, het volk weer bevrijd. Uit Egypte, onderwijs naar het beloofde land. Waarom werd Abraham ook wennen, had Isaac en Jacob Jinder ook wennen. En ze had heel wat beleven. Mozes had ook al heel wat beleven met het volk. Oeral werd zijn ingang, want dan weet ik geen wetten meer. Dan weet ik geen eten meer. En dan klagen ze hun nood bij Mozes. Maar telkens had God weer verzoen in wat nederig weer. Ja, en God had hun uiteindelijk gestraft. Uiteindelijk Mozes had ook hulp gekregen. Zondig man die hem helpen zoen, die ook de geest van God kregen hebben. Ja, en ook je het verhaal verder. Volk zoen de toekomst. Drie mannen later kwam het volk Israël in Kades aan. Een oase der de romte van wetter wier en eten voor de besten. Het leidde het Iris vier meer van Kanaan. In het noorden, een blauwe gestreek van de lichte loft, stierden de bergen van het Zuiderloon. Daarachter moesten de heuvels wijzen dat Abraham wennen hier. En Isaac en Jacob Swan de keppels liet twee weiden. Het wie een goed ding dat je dicht bij het beloofde loon wienen en dat is een mars terug de wildernis naar de Eieroen. Je kon het net langer meer uithouden in deze glungende steppen. In de donkere, broerske tinten, maar alle dagen datzelfde zwier te breien. En toen ging op een goede dag het nijs terug het kamp dat Mozes 12 mannen uitzag hier. Eén uit elke stam. En dat die naar het land van Kanaan zoenen om het te bespieden. Ja, namen het als een moedig teken. Dit heukerjend volk. Het koe oors neer betjutten. Als dat de grote onval nou maar gauw eens beginnen zoe. Ja, hierna alle keer wel mij wollen. Maar dat koe nou eerst net. God zelfs hier tjen Mozes zijn dat het tol verwezen moesten. En net meer en boeten dat. Het koe nog nooit lang meer dworje. Dan wienen ze er alle keer. Maar door de tolve bespierders voortwienen en dagen en weken wijbleuwen, doe voel het wachtje haar allang. Het leken of de woestijn nog wierder en deertske weer, of de zinnen nog wreder groeide, of het mannen haar nog meer tjenstier. Nood al de dag haar gedachten wien in het vieren wonderen loon. Wat een wilde zou dat wezen, een eigen hoes in een koele skaat van bjemmen. Een eigen ikker, dat de jongwien zoeide terug het riepje nat. Een eigen loon, dat geen vijand inkomen koe om de Heere de wacht houden. Het zou net vanzelf gaan, ja zou net erom fjochtje matten. Maar dat kwam ik wel weer goed. Als die bespeerders nou haast me weer omkwamen. Het dwarre voluit 40 dagen eer ja de weer wienen. En doet het Safir weer, roen heel het kamp uit om haar op te helgen. Geen een bleeuw in zijn tenten die de voeten tellen koe. Dus alle tolven wienen ze er weer. De tenminste net een. De miste net een. Maar Mozes, die ik de beste en de sterkste uitzocht. Jozua weer erbij. Die doe bij Rafidim de Amalekieten slaan hier. En Caleb. Die het voor Juda mij wist hier. Ja, zoenen wat te vertellen hebben, die moedige kerels. Als je eerst wat bekomen wienen van een reis. En dat het een goed loon weer, dat kon men zo wel zien. Want twee van haren droegen onder een sterke stok een druiventros. Zo groot en zwier, als je zelfs in Egypte nooit zoen hierna.

Wij zijn onderweg tot som Gerard. Gerard troost een keer mij meer aan naar de vlieger. Ik geef verder mij het volk wat ze beliepje. Diezelfde dag kwamen de oudsten van het volk bij Mozes en dienen de tolve verslag van de reis. 40 dagen hingen ze door dien en het hele longen hingen ze terugwest. Van het uiterste zuiden onder de hege bergen in het noorden en van het Jippe Jordaanbekken naar de westelijke zee. En het wie een bergsloon dat kan aan en heel het volk koerde makkelijk een plak vinden. Daar wie de romte van bouwloon en Mozes hier neer te volgen zijn, doet er het hier oor een loon dat van molken en hunnig oorroen. Namens, ja konden zelfs mijn eigen eigen zien, wat vruchtende groeiden. Granaatappels en vegen en dan die machtige druiventros. Ja, het loon, dat hoogde nooit beter, maar de meisken die te wennen, dat wieste zo goed net. Het volk van dat loon, wie teken sterk in de sterren wie in de grut, maar morden eromheen en eerne in een delling hingen ze reuzensjoen. Dat is zo net te vallen om het in te nemen, als je het er tenminste ooit inkamen. En ja, zeggen teken somber en schoothouden dravig, zuiver haast als wie het al feest, dat ja het loon net krijgen zoenen. Dat God haar mij een eed beloofd hier. De oudsten harken raar op bij dit verhaal. Ja, hier een feest toch dat de tolve mannen goeie tering brengen zoenen. En dat de onval op de Kana niet nou gauw beginnen zoen. En nou kwam het heel oors uit. Hier dan alles nog om een nacht west. De utocht uit Egypte. De reis. Terug deze wildernis. De overwinning bij Rafidim. Het water uit de rots en het manna, Gods wonderbreer. Maar doe ja mompelen dat het dochs vol neer het worden zoe en dat Mozes haar bedrogen hier, kwam Caleb naar varen, de man uit de stam van Juda. Het is weer, zei er, dat de sterren sterk binnen en het volk van het loon machtig. Maar dat zien je mannen verjet het voornaamste. Dat de Heere mij us is en dat zijn vlok leidt oer de heidenen. Dat Jozua en ik binnen net bang voor de vijand. En we zissen, lid is op tien. En het erfelijk in bezit nemen. Want wij kennen. We kennen haar oor. Jitter is namen de oren tien het wut. Caleb kan het mooi zissen zijn ze. Maar haar mooie wutten kan men geen verloren niet innemen. Het is nou in Rissa. Het volk dat in Kanaan wennet is sterker als wij. We hebben de reuzensjoen en doet we een jonken haar stieren, moesten we bij haar opzien. En ja, verachten u's. Net oors is weer een verspringvannen. En als het nou alleen die ene familie reuzen nog weer, die ben van Enak, maar alle lieu in het loon binnen tegen lang. Het is een mooi land, dat het altijd oorlog is. Het vertaalt zijn eigen bewenners en geen volk kan de reistig van je. En doe. Zetten in een al die artsen haar lood uit in schreeuwende lood en bitter. Nou hielden ze zo langs te horen om naar Kanaan te. Nou hielden ze haast bij de grenzen en nou hier alles nog om een nacht west. En doet ja weer in het kamp kamen, elk bij zijn eigen afdeling, vertelden ze het volk dat er geen hoop meer weer en dat ja nooit in het beloofde loon komen zoenen. Wat Caleb zijn hier, dat brachten ze maar net in haar oor. Of ja, gingen er wat licht doorheen. En dat de Heere zelfs haar het loon beloofd hier, dat neemden ze net. En vele moeds stokkelen ze het volk zijn God en Mozes op. Het woord het koppig volk maar al te goed oon en doet het jongwaard, wie het hele kamp in ons joor. Ja, gingen net op bed en zuiver voor alle tin zitten malje en goelden en jammerden. Heel de lange jongen ging dat zo terug en al de oeren van de nacht. Het liggen wel of jij in de slagwest hingen en versnijden wienen, in plaats dat de strijd nog beginnen moest. Het kwam net eerder in haar op dat de slim kweer ondienen, dat jij God tergen met haar gejammer, dat dit nog slimmer weer als door haar dwingen om vlees. Maar een eten die God haar beloofd dat jij Kanaan in erfbezit kregen en je schreeuwde het hele volk, dat je er nooit inkomen kon. Zuiver,
en zie ik wat neer te haar sprutsen. Hij stelde ze zien worden net. En iedere keer weer roepen ze dat je alle keer vallen zoen in de street. En dat haar eerme vrouw en ben de vijand uit buiten wezen zoenen. Hoe letter het waard, die vreselijke nacht, hoe meer je haar woen. Ont het op het lijst het hele kamp uitzinnig weer van bangens. Het weer haast om aan. Al moen doet ja de net meer konen en doet de stilte voel naar dat wild trillet. Maar het bleef net langer rustig. En hier al in de maandtijd gingen ze naar Mozes en naar Aaron ta. Driegend stieren ze voor haar. De voeten oprollen, de kiel nog heers van het goelen. Lid is waarom je naar Egypte, want waarom had de Heer u hier gebracht? Als ze dags alle je vallen moeten toch het scherpe zut. Lid is de farao tje, dat is beter als het uw vrouw en ben de vijand in handen vallen. Jo hebben u ze in Egypte gebracht, jaar Mozes. Lid nou de bazuinen blazen en breng u ze weer om. We binnen rij om Joert nog op Mars. Hij stier voor haar, Mozes. Heeg en rjocht in zijn donkere eigen vlammen. Toch een snowier, dat dwielzinnige volk, dat er haar verombrengen zou in het slavenhuis van Egypte, dat God haar uitviert hier, met de sterke eer en met de romte van wonders en plagen? Begrepen ze dan net, mij haar jammer, dat Gods griem opzetten zou als een onwaar, dat het niet lang door je koe, of het zou losbreken en haar vernielen? Nooit, zei hij dagend, nooit vier ik hem weer om, ik stier lever. En nog kwamen ze net daar een keer, nog woenen ze net naar hem hartje. Brutaal begonnen ze te robben. Als Mozes en Aaron dan net wollen, dan kiezen we een orenleder. En die zullen ze naar Egypte, naar de farao brengen. Mozes jette on haar loert, dat je het meende. Na deze wilde nacht wienen ze alles in staat. Het hier geen zin meer dat er met haar praten. Ja, woon de dags geen reden verstaan. Plat op de groen liet er hem vallen. Vlak voor haar voeten en jonken hem leidt zijn broer Aaron. Zo lijnen ze daar, twee machteloze mensen. De handen uitspraten en ze wachten, zo wachten ze op God, die komen zo, om dit opstandig volk te straffen. Toen kwamen Jozua en Caleb nog één keer naar varen. Tussen Mozes en het volk gingen ze steen en kwadden de mantel stikken. Ja, hier had geen hoop meer dat het volk naar haar hartje zoe. Maar als jij nou net spreken, dan zoenen ze schuld mij hebben. Hard op, roepen ze. En steen net langer tegen de Heere. Dat loon is tegen goed loon. En als God een vol behagen aan ons had, dan zullen ze er wis in brengen. Want hij is als een verterend vuur. En die Kanaanieten heb ik geen skaat meer om te schoolen vast in lagen. Lid is dan moedig op te zien, in zijn namen en zijn kracht en we zullen winnen. Maar dit volk weer net meer te belezen. De hele bende kwam op de beide mannen ta. Ja, zag een stenen op scherpe hoeken gestenen om Jozua en Caleb te deertjen. Die stenen nog op hetzelfde plak, rjocht en zwaaiend. De squadde mantel los om hun leer. Ja, vlechtte net, haar plak weer bij Mozes en Aaron. En als het derde in begrippen weer, het weer beter mij Mozes te sterren als te libjen mij dit volk. En toen, in ieren, nog voor de eerste steen haar rekken hier, kwam achter haar de Heeredel. Het vuur van zijn heerlijkheid schiende het volk in eigen en haar skrillende bek. Bang lieten ze de stenen vallen en jetten ze de stem van de Heer die tegen Mozes spreekt. Hoe lang zult dit volk mij tergen en hoe lang zullen ze me net leuwen? Hoe wat ik al die wonders voor haar eigen die en haf? Nou zal ik ze slaan met de pest en ik zal die meidje dan grutter, beter volk. Nou wisten ze dan hoe grutter zonder weer en bang wachten ze wat Mozes zitten zo. Als ze nou zei, goed heren, verniel ze maar, dan zou daar mij de plaag uitbreken. En ja, zo'n alle keer sterren en een oor, een vromer volk, het volk van Mozes, zo letter de blerde intocht waan in het beloofde loon.
Maar zelfs nou nog kwam Mozes voor het oergerig volk op. Zelfs nou nog hier haar leef. En toch er net om hemzelf. Ja, jeden hem rapen en loert en smeekend. Heren, jou kennen ommers dit volk net deertje, want de Egypten weten dat jou in haar vermidden wijnje. En als jou haar nou deertje, zullen dan de heidenen net opspreken en zeggen om te haar net brengen koe in het beloofde loon. Daarom hadden ze slachten in een wildernis. En net alleen om een vijand smeek ik jou en om ere van je naam. Maar jou hebben om een zeil zijn dat jou langmoedig binnen en grut van geduld. Al hoeveel jou de zonde van de oude straf onder ben. Wees dan joert genedig. Heren, en voor jou nog één keer, lik als jou al zo vaak voor joen hebben. Het werd stil. En heel het volk wachtte in spanning van de Heer antwoordje zoe. Nog baande de vader tinten de kleuren en gloeren van zijn heerlijkheid. Maar er weer geen stem en geen antwoord. En ver begon Mozes te bidden en ver voelde jippe bange stilte. En ver kwam er geen woord. De Heere woe net antwoord zien door dit lang worden, ging het volk naar zijn tinten. Vaak zou de Heere spreken als er bij Mozes alleen weer. Maar ook de oren dijs kwam er geen antwoord. En het ijs daarop net, en in geen wieken. Het waren dagen van grote spanning, en het volk wachtte maar. Je begrepen wel dat er een zware straf komen zou, maar geen ien wist wat het worden zou. En dat Mozes nog bidden mocht, alle dagen weer om, dat wie een teken dat God zijn hand nog net al hiel van haar afloek. Hij harken dan dus naar Mozes bij. Mozes, nog nooit. Zo goed als in deze weken, hieren ze weten hoe goed hij weer en hoe geduldig. Alle dagen wrakselen er mijn God. Schoften leien voor de tinten, dijs in de kleurne bronnen van de zinnen en soms s'nachts nog in een kniepende kjeld. En dat alle jaar van een volk dat hem verger hier en dat altijd weer zien hem opstieren.

40 lange dagen door het eer de Heere mij Mozes spreek. Ik voor jou nevens dien wut, maar het is net om een laster van een vijand, want de hele eerde is dochs vol van mijn heerlijkheid. Het is om te genedig ben en lang van geduld, maar al voor jou ik deze keer nog, ik zal ek straffen. Zo vier als ik lipje, al die mijn macht en mijn wonderschoen ha, en die me nou het zien is, heeft gehouden, al die mensen zullen het loon dat ik hem thuis zijn haf net zien. Geen een van haar zal erin komen, behalve Mo, Jozua en Caleb, de beide mannen die me volgen binnen aan een eind ha, en daar een oren geest in wie. Die zal eer is erin gaan, en haar ben zal het erfje, ik al wijn je de reuzen in het zuiderloon. Geen aan henne, en sis tjen het volk dat je 40 jaar wijn je zullen in deze tware wildernis. 40 dagen hebben ze het loon bespeerden. 40 jaar zullen ze zwalkje in de woestijn. En in die tijd zullen alle mensen die 20 jaar binnen over aarde sterren. Haar derde lichamen zullen vallen in de steppen en de ben die jonger binnen. En alle ben die in de 40 jaar binnen worden, die zullen later in Kanaan aankomen, in het loon van de rest. Ja, we zijn, let eens waarom gaan. Daarom zullen ze waarom gaan, de kant op naar de Rijdzee. Ja, zijn er, nooit zullen we dat goeie loon zien. Daarom zal net een van haren erin komen. Ja, waarom, jammeren. Uw eer me ben, ja, worden de vijand daarbuit. Nou dan, die ben, die zullen wij in het beloofde loon. Ik, de Heere, haf sprutsen, en ik zal het echt waan. Mozes hier neert met de sissen, naar dit Gods wet. Hij begreep dat er nou net langer hoefde te bidden, dat de straf vers komen zou. Het weer wel een zware straf, en hij en Aaron en Jozua en Caleb en al die jonge meisjes die nog geen 20 jaar wienen, zoen hetzelfde lot mij dragen moeten. Hoe wilt je net mij dien hier onder het oproer? De weer neert om te dwaan, ja jij dan bij het volk. Nou moesten ze mij haar volk leien. En de weer dacht ik nog geneden in dit oordeel. Een volk dat het heer verzinnen hier, mocht nog lange jaren lipje. Die sterren zoenen in de wildernis, die mochten hoopje dat Iris haar ben in kan zoenen in het beloofde loon. Maar likwijls bleef een zware straf, en mijn droevigheid gingen naar het kamp om de ben van Israël het vonnis om te sissen. Als ja, dan nou maar wiezen reuren wenen, als ja, nou de straf maar geduldig dragen wonen en net wet zijn heer in het verzet gingen. Doet Mozes bij de tentenkamer, wacht het volk al op hem. De straf wie al begon, de 10 verspieders die het volk oorstjoen maken hierna, winnen zomaar hastig stoen. Dat er weer geen een die wat zissen dwast, doet Mozes haar de woorden van de Heere oorbracht. Maar Mozes kon wel vernemen dat ja de straf tegen slim vond. Het weer slim voor hem zelfs ek. 40 jaar hier in deze woestijn de skiep van Reguel weiden. Nou moest nog 40 jaar mij dit volk ompielen. Als er tenminste net jaren stoor. O Heere, dochter, het is net makkelijk je stjensfijn te wezen. En in zijn eigen blonkende trennen doet er het volk voortgeen zeg, elk naar zijn tint. De wiener gewoon die het in haar volvertreden mantel te squadden, enkel de goelden, het stochtelijk en loert. De meesten gongen zwaaiend, de lippen stief op en waar de holle boogt. Een volk dat geen takkomst meer hier. Het koe net en de straf weer verzinnen. Maar hij hier wil sterren wollen, Mozes, als dat volk van Sinus dan dochs maar één keer mocht in dat heerlijke loon. Eén ding weer bleert om, bij alle ellende, dat je net in opstoon kwamen en dat je haar skikten in haar bittere lot. Maar de oremjaars die het blikken dat je nog net niet leert hierne, een grote kloft, sterke kerels, kwam bij Mozes, de moer hem om, de wapens in de voest en zei,
Sjoch, hier binnen we. Het had mis west, juster, dat we net op tien wonen. Maar nou zullen we het goed, meidje. Kom nou, en laat de ark voor ons uitgaan en we zullen volgen je. Gods heerig volk. Mozes schoot hollen. Hier is nou nog niet begrepen dat je de straf op haar nemen moest. Dat je Gods oordeel net omdringen kon. Waarom? Na de reizeest, joerde God haar. En nou wisten ze het weer beter en woonden ze dos naar Kanaan. Het kan net, zei Mozes ernstig. En het zal net zegenen worden. Tjog net op, want de Heer is net in je vermidden. En hem zullen vallen door het zwet van de Amalekieten. Het hoop niet dat Mozes haar waarschuwde. Ja, wie naar dos vast des Heere volk, dat hij kon haar net omkomen litten. Hij moest haar helpen. Als Mozes dan net was, dan voelden ze van orenlieder. Als de ark niet mee ging en de priesters net, het hinderrolle je niet. Ja, ging het toch. Maar je zwier moed, zegt Mozes haar voortgaan, het nooit niet. Hij wist dat het nooit goed komen zou. Meen dus nou weer, die dwazen, dat ja God dwingen kon om mij? Wisten ze nou nog net dat de Heere helpt waterwol en verlet die er wol? Hij koerde nou niet meer ontwan. Ja, moesten is het nou zelfs maar ondervinden. Net Iris onder bergen kwamen ze ta. De Amalekieten en de Kanaanieten tegen uit haar in de mierte en sloegen het hele leger uit en waar. De meesten voelden in de strijd of kwamen om op die wilde vlecht. En die het leven er al afreden, kwamen beskammen verom in het kamp en skikten haar onder de leiding van Mozes. Mozes vierde haar toe verom, het zuiden in, de kant op naar de Rijdzee. Ontzafier, het verhaal over het volk. André van Zala Sjonkno, wij verwachten het van u.

Brian Dorksen, met het nummer It's Time for the Reign of God. Ja, het eerste uur zit er al bijna op. Aanzien met ik er even uit voor reclame en journaal. Maar daarna ben ik er verder. Maar nog een hier. Nog 2 uren voor muziek. Straks weer een verhaal uit de binnentijd van Speutjen. En nog iets oors uit een dagboekje. Wat ik heel toepasselijk vond voor de tijd erin verliep je. Ik zou zeggen, graag ons straks. Ik sluit al mijn Rob van Vier, maar ik noem het Druppels van Licht. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
15: Ja, echt maatwerk.
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
20: Pakken. Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
23: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
24: Nou vooral je, ben je klaar voor?
25: Ik vind het zo spannend.
26: Hij is turbo en
25: ik is toch turbo en net?
24: Nou even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, draaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet overweegt het vuldoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati Afaka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt het vuren. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Beleef de magie van de 57ste gondelvaartwielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartwielen.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
15: De pannenkoektrein.
16: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeestje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
22: En van speelgoed tot feestartikelen.
21: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
22: Max Voordeel in Den Woord.
23: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
24: My No Gospel Time.
25: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Bleede Bradskip.
26: Ja, en ik ben Tjerk Broers, maar ik ben er alles nijntemietjes. Van 12 tot 4 oeren, live vanuit de studio in de Westerreen op RTV NOF. En dit is alweer het 2e oeren tussen 3 en 4. Dat betekent dat ik straks kan weer een verhaal mijn naam uit de bandetijd van Spurgeon. En ik ga ook iets mijn naam uit een dagboekje wat ik van de week lees. Ik dacht, dat is wel heel onsprekend, ik voor deze tijd. Ik dacht, dat neem ik ook maar hierin. En aan zijn wermpsalm. En natuurlijk een soort muziek. En dan kan ik al mee verder. Want ja, we mij de Sabbat vieren. Ik vier zelf de Sabbat. Het is, je hebt de snijen viert. En toch de meeste mensen. Maar dat had wel degelijk een budgetting. Je hebt het volgende feestkoer. Hey, wil je meedoen?

Ja, Sabbat, een cadeau wat we kregen van God. Dat we gewoon uitreisden maaien en genieten maaien van ja, een vrije dag die we kregen hebben. Ja, Paul en Rita Belosjes, jongen, nou, you gave your life away.

Psalm 4. Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel. O God, luister naar mij nu ik tot u roep. U laat mij toch altijd tot mijn recht komen? Toen ik wanhopig was, hebt u zich om mij bekommerd. Heb ook nu medelijden met mij. Luister naar mijn gebed. De Heere vraagt: Mensenkinderen, wanneer houden jullie ermee op mijn eer te grabbel te gooien door dode afgoden te aanbidden? Hoe lang blijven jullie nog ijdele dingen najagen? Het is allemaal bedrog. Luister goed. De Heere heeft mij voor zichzelf bestemd. Daarom zal hij naar mij luisteren en mij antwoord geven wanneer ik tot hem roep. Als u boos wordt, zondig dan niet tegen de Heere. Als u 's nachts wakker ligt, overdenk dan in alle rust zijn woord. Heb volkomen vertrouwen in de Heere en bied hem uw offers aan zoals die zijn voorgeschreven. Veel mensen zeggen dat God niet zou helpen. Heere, toont u hun dat ze het mis hebben door uw licht op ons te laten schijnen. Ja, de blijdschap die u mij hebt gegeven gaat dieper dan hun vreugde wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien. Ik ga rustig liggen en slaap vredig in. Ik weet dat alleen u mij beschermt, Heere.

Ja, dat wien de Sheerpoets te keren met Brian Lodriksen. Maar het nummer Sure of This, Psalm 4, de waardzong. Ja, en dan ook nog een nummer klaarzet van Rejoice, van de CD Zolang er Licht Is. En ze zongen het nummer Hij Draagt Ook Jou.

Dat we rejoice. Het nummer van de cd Zolang er licht is. Het nummer Hij draagt ook jou. Ja, ik lees van de week. Zit ik. Teaser. Laatst een stukje. Het dagboekje. Wat ik kreeg aan huis. En ik dacht. Hey, dat spritst me heel wat aan. Ik denk. Ja. Dat neem ik mij in de uitsturing. Maar dan lees ik eerst even een stukje de Bijbel, uit de Friese Bijbel, Hosea 12. En dan lees ik Hosea 12 en vers 1 tot zoon. En dan staat het volgende. Jacob's ben, net beter als haar stamvaar. Die van Ephraim hebben leugens om mij heen gespond. Het volk van Israël, valske streken. Juda bleef wif van God oer, van de heilige die ze trouw is. Ephraim ziet het gedoente mij de wien en zet een eerstek wij achter de eerste wien aan. Leggen en geweld hel je ze meer en meer aan. Ze beginnen een akkoord aan, maar Assyrië vieren olie uit naar Egypte. Maar de Heere had een rechtszaak tegen Juda. Hij zal Jacob straffen voor zijn dwaan en litten. Hem zijn dieren in rekken brengen. In de memmerskutte heerde zijn broer al te pakken. In de kracht van zijn leven wrakselde er mijn God. Ja, hij wrakselde mijn engel en oorwoen. Hij schreeuwde en smeekte hem om genade. Te Bethel had er hem voen en daar had er hem te wut west. Hij, de Heere God Almachtig, Heere is zijn naam. Kom, doodags waarom, door de help van die God. Neem, leefde en rucht in acht en hoop je alleen op die God. Ja, en dat laatste, daar gaat het eigenlijk over. Je stelt het in het Nederlands. Laat je leiden door liefde en recht. Neem, leefde en rucht in acht en hoop je alleen op die God. En dan stelt het volgende bij. Ja, oeral is leugen en bedrog. Bedrog Israël neemt afstand van God door listen en leugens. En leugens leiden naar geweld. De weerheid is dan altijd het eerste slachtoffer. Daar koest op wachtje, zei de profeet. Zo wie het al bij Jacob, de stamvader en namengever van het volk Israël. Jacob betjut, bedrieger, hielenlichter. Hij greep zijn broer Esau al voordat hij geboren weer verhest. En had daarna zowel Esau als Isaac als Laban bedrogen. Maar zijn stamvader is het net vreemd dat leugens en bedrog de oorhoorn krijgen. Hosea roept daarom op dan om een keer. Leer die net leiden door haat en onrecht, maar door liefde en recht. Het is een oproep tot bekering, tot de God van liefde. De machtige Heer, hoe ziet ons leven eruit? Binnen we eerlijk, betrouwbaar en oprecht? Of omhullen we ons ek mij leugens? Kennen mensen van ons op ongen of verdraaien we de boel? Ben we integer of dubbelhartig? Jezus zei, de weerheid zil die vrij meidje. Want Safir dit stikje. Er is hoop, dat we het zong door Marijke Govers.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en ik vertelde eerst al, ik had van een beetje ekwer een verhaal uit de binnentijd van Spurgeon, mijn naam. En dan lees ik eerst een heel leed stukje uit de Bijbel, want de stier Bob vertel het aan de meisken. En dat zei Jezus ek in Matthäus, kunnen we dat lezen, Matthäus 28, en dan de laatste 12 versen van dat hoofdstuk. Dan zei Jezus, gin erop uit en maak je alle volken leerlingen van mij, doop haar in de namen van de Heid en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leer haar alles naar te komen wat ik je me opleid heb. Sjoch, ik ben alle dagen bij hem, ohne eind van de tijden daar. Ja. Charles, wie bekeert, die zijn hart open zetten voor Jezus. Dat hadden we de vorige weken ook over Jet. En ook koer hij de heiland. Hij leerde hem steeds beter kennen, de Heer Jezus. En hij houde van hem. Hij hield hem leef. En er weer een heel soort wat hij net voor de Heer dwang koer. Maar hij wist dat er wel het evangelie de bleert bjatskip trojaan koer en oren meisken. Ja, en hoe die speurtje dat doet de krek bekeerd weer. Nou, Charles die schreef versen uit de Bijbel oer op litse stikjes papier en leert die gewoon vallen op z'n ritten. Ja, ik ben benijd. Hoeveel meisken die papiertjes echt schoen hebben, opraapt hebben en ze lezen hebben. Ja, doe kies Charles me beter net naar van. Want ja, het is ook net goed om papier samen op straten deel te smieten. Daar krijg je problemen mee. Als Charles met de trein reisde, dan nam er evangelisatiefolders mee die het onderwijs uit het rutsje gooiden. Je tocht misschien binnen de meisjes die het fine en het lezen. Maar ik daarbij Christkins problemen krijgen. Verstandiger wie het idee van Charles om die folders in enveloppen te stoppen en ze te sturen naar allerhande mensen. Ja, en hij zou vast daarvoor bidden hebben dat de Heere dit broeken woe, zodat de mensen bij hem komen zoenen. Toen Charles jedde oer een vrouw die het regelmatig evangelisatiefolders bezorgen bij 33 hoezen, ze stopte ermee omdat het haar te volle waard. Hoe je deed jij er Charles van? Toen nam hij het werk van deze vrouw oer. Dat deed er omdat er ook woord dat oren witte zoeren, hoe hun zonnen verjaan konden worden, zodat ze ook red worden konden. Hij weer zelfs red en woord nou ook oren redden, daarover vertellen. Ja, en als bekeerd bist één keer, dan worst neerleven willen. Dan, ja, daar gewoon hoe te vertellen. Vooral in beginners is er heel veel vol van. Ja, doek is misschien ook een belangrijke zendeling uit het Nieuwe Testament. Ja, wat denkst dan van Paulus? Het boek Handelingen vertelt dus hoe zijn zendingsreizen die te maken had. En hast toe wel eens iets lezen over de zendelingen die leven in de tijd na het Nieuwe Testament? Een van hun, wie William Carey, ziekjes maar uit de ziekje werd de wijk aan. En dan werd loon als er een zendeling ging. En als er een zendeling bij die in de buurt komt om te vertellen over het werk, ging er dan gewoon heen als kind, want het is best wel heel interessant. Vlak voordat Jezus weer waarom ging naar zijn heid, joegen de discipelen die belangrijke opdracht. En dan pak ik het er even weer bij. Dat is Matthäus 28, de laatste 12 versen. Dan zei Jezus tegen zijn discipelen, gind er dus op uit en maak je alle volken leerlingen van mij. Doop haar in de namen van de Heid, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer haar alles naar te komen, wat ik hem opleid heb. Sjoch, ik ben alle dagen bij hem, aan het eind van de tijden ta. Ja, maar dat betekent net dat het altijd naar een vierloon reizigje hoeft om zendeling te worden. Want ja, ik was zelf ook bij een bibelstudiegroep zitten en er waren er ook wel eens mensen die zeiden, moeten we dan alles verkeerpje en naar Afrika gaan of weet ik het weer heen? Nee, je kiest echt gewoon zendeling wijzen op de plek West-Wennest, West-Wurkst. Ja, gewoon op het plek West-Bist, bij waar is die inkomst. Dus gewoon heel dichtbij ken het ek. En ik dacht, elke keer het volgende versje echt daar ek hoor. Want hoe gaan we om met de mensen om ons heen, met dingen wat er baat. Maar daarmee kennen we ek al iets zien litten. Ralf van Manen zong erover. Testify to life.

Ja, dat is weer Remco Hackett met het nummer Schijn je licht. En gospelgroep The Godspell, ze zongen nou het nummer When You Are a Soldier.

gospelgroep De Godspel uit Westerijn met het nummer When You Are a Soldier. Ja, dit oren zit er ook alweer op. We moeten even uit voor reclamejournaal. Maar daarna ben ik er weer met nog een oren. Mijn nice, hoe is er volgende broers en zussen en ik zeg wat er in haar agenda zit. Haast toe iets voor dit programma, kist altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Kan een item wezen, maar misschien haast ik een mooi nummer. Ja, let het gewoon weten. Ik zou zeggen, ik hoop dat ze straks ook weer bij bent.

0: liefde de ruimte.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: Het is hier geen spruit koud in je huis.
6: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
18: en Opel.
19: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
17: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
17: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
19: in Ford
18: en Opel.
20: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
24: baarsmazitcomfort.nl.
26: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
27: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
28: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vuldoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist. 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Nou, verhalen je, Pim de Kleervoer!
8: Ik vind het zo spannend!
9: Hij is turbo en heu!
8: Ik is toch turbo en net?
7: Nou, even serieus. Alle hier

0: schmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
1: Keukens en kasten op maat.
2: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: 3 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
7: Dit programma

0: Het komende uur zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
1: Ja, en ik ben Tjerk Broers, maar ik ben er nog om de klok van 5 uur. Maar straks de agenda, ik zeg wat er in de agenda zit. Ik heb Nice uur vervolgd, de broers en zussen. En ik werd een psalm mijn naam en een soort muziek. En daar begin ik al mee. Ik kan noemen kleerset van de Continentals. He loves without limits.
2: There is a love that no height, no depth, nor any power could ever take away.

57. Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van Vernietig niet. Een waardevol lied dat hij schreef nadat hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade. Mijn ziel vindt alleen maar bescherming bij u. Ik schuil in de schaduw onder uw vleugels tot het gevaar is geweken. Ik roep de Allerhoogste God aan, de God die mij bevrijden zal. Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel en mij verlossen. Hij zal de man die mij naar het leven staat tot een mikpunt van spot maken. God zal de waarheid aan het licht brengen en zijn goedheid en liefde tonen. Ik voel me als voor de leeuwen gegooid. Ik ben omringd door mensen die mijn bloed willen zien. Hun tanden zien eruit als speren en scherpe pijlen. Hun tong is een scherp zwaard. Laat uw grootheid zien tot boven de hemel, o God. Toon de gehele aarde uw geweldige majesteit. Ze hebben een val voor mij gezet om mijn leven te vangen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar zijn er zelf ingevallen. O mijn God, u stelt mij gerust. Mijn hart is weer tot kalmte gebracht. Ik zal liederen en psalmen voor u zingen. Word wakker, mijn ziel. Word wakker, harp en citer. Samen zullen wij de nieuwe dag tegemoet treden. Heren, ik zal u lof en eer brengen onder alle volken. De hele wereld zal mijn lofpsalmen horen tot uw eer. Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk. Verder dan de hemel reiken zij. Uw trouw is niet te vatten. Die gaat verder dan de wolken, waar wij niet bij kunnen. Laat uw grootheid zien tot boven de hemel, o God. Toon de hele aarde uw geweldige majesteit.

Be Exalted, Psalm zo'n 50 wat zong terug de Psalmproject. My Zak Salt Marsh erbij in. Die deed ik mij met dit Psalmproject. Dan had ik nou een nummer klaarzet van de band Echtes. Ze zongen oer Zacchaeus.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en hoe is Tjerk kind? Nou, de band Echters, maar het noemen Zacheus. Daar werd zijn verhaal verteld. Oer Zacheus. Ja, nou ben we daar aan. Nijs oer uw broers en zussen. En van een beetje het verhaal van Asabe. Ze winnen het in Nigeria. En Asabe, dat is een schoolnaam van veiligheidsredenen. Asabe herinnert haar de woorden van de mannen die daar hoes binnenvielen nog heel precies. Waar is Jim God? Vregen ze. Laat hem naar beneden komen. Dan kennen we hem daar, maatje. Voordat we Jim zijn volgelingen, de heertje. Op 14 april 2025 werd het dorp van ACB aanvallen door militanten geradicaliseerde Fulani-herders. De extremisten omsingelen hun huis. Toen kwamen ze naar binnen en namen mijn zoon Jerry mee, vertelt ACB. Hij werd wat afslacht, alsof er een dier waard. Net alleen het Jerry, ek twa orenswantjes van ACB, werden vreed om het leven gebracht. Krijgt als tientallen dwarpsgenoten. ACB oerlibbert deze gruwelijke nacht, doordat ze mij haar dochtertje en squamem in de badkamer verstoppen zit. De vrouwen barricaderen de deur met alles wat ze in de badkamer vinden kunnen. Als het hoers in brand stutsen wordt, weten ze nauwelijks te ontkomen. Maar ACB's man, die in een oordeel van het hoers gestopt zit, komt om het leven. ACB wordt verskwot door schuldgevoelens. Hier ze de deur van haar traaie been kunnen verwijzen. Als de onvallers het dorp verlitten, vindt ze de lichamen van haar zwantjes. Het beeld staat voor altijd op haar netvliesbrand. En mannen na de inval komen hier op een doorspatens om hulp te bieden aan het troffen dorp. Ze moet ze de zwier traumatiseerde ACB en jouwen haar traumaswarg. ACB leert wat trauma mijn meisje doet en hoe ze haar verdriet een plekje aan kan. Ek het thema verjouwing komt aan bod. ACB wen het vlak bij een nederzetting van Fulani-herders. En het zien van de volksgenoten van haar onvallers roept een heel soort emoties op. Maar ze leert hoe ze hun liefdevol te meer kan gaan. Ook je het mij vallen en opstaan. Ja, ACB zei het nu. Ik ben een meisje van vlees en bloed. Ek of jou ik hun, ik word soms toch weer leuk. Vertel het ze heel eerlijk. ACB is dankbaar dat ze deel uitmaakt van een groep weduwen die ook waar geregeld op ziekje. God zelf had me in deze groep plaatst, zodat we elkaar weer bemoedigen kunnen en tegelijk kunnen bidden en zongen. Hij had me laten lipje mij reden en ik bid of hij me helpen wil om dat doel te vervullen. Nou, blijf bidden voor deze hele situatie, voor ACB. En dank God ook voor de groep, vooral je om haar heen, dat ze me kwaar kunnen bemoedigen. Ja, en bid ik dat er een einde komen kan aan dat geweld van die Fulani-militanten. En bid dat ze ook ter bekering komen maaien. Ontzaf hier het verhaal van ACB uit Nigeria. Ik ga noemen kleerzet nou van Elisa Manna. Zij intrigeert mij.

Ja, dat wie Elisa Manna mij het noemen, zij intrigeert mij. En aan Poelstra zingt nou Masterpiece of Mercy.

Dat we aanpolsteren met het noemer Masterpiece of Mercy. Dan zien we nou even wat er in de agenda zit. Ik heb een paar items eruit pikt van onze website rtvnof.nl onder het kopje agenda. Ja, er zit een heel soort in, maar ik dacht ik pik er even een paar uit wat voor dit programma interessant is. Connect jongere Jonne in Dan Woord met dominee Van de Beek. Verbonden om vrucht te dragen, staat er op de foto die erbij zit. De jongeren vanaf 16 jaar binnen vreed over september welkom bij de Connect Jongere Jonne in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Dan Woord. Het thema van de Jonne is leven vanuit hem. De Jonne begint om 7:45 en vanaf 7:30 de Jonne's binnen bezoekers welkom voor de inloop. Spreker is dominee R. van de Beek. En de bijeenkomst vindt plaats in de Christelijk Gereformeerde Kerk. Die staat aan een Haardwei 120 in Dan Woord. En de organisatie is in handen van Connect Jongere Jonne Friesland. En dan is er weer een connection. Spreek positief. In een land te jenen. En in het dorp sterken. Connection leert positief spreken met krachtige woorden. In een connection sinds van snijn 3 september spreekt Anne-Willem Hoekstra over het thema Spreek positief. We hebben als mensen heel gauw de neiging om negatieve woorden te spreken. Weet de jeugdwerker die Charlotte hoeveel kracht uit woorden hebben kennen en hij spoort dus aan naar onleiding van bijbelteksten om juist opbouwend te spreken oerkwaad. De connectiedienst in de lanterne is serieus te vinden, begint om 10:00. En op dezelfde tijd spreekt dominee Robert-Jan Perk in het dorpskerk in serieus te vinden ook over dit thema. Vanaf 11:00 binnen de gebouwen openen en is er voor elsnien koffie of thee. Ontzaf hier dit item, straks nog even één item. Maar eerst even muziek. Ja, ik heb een nijnummer, kreeg ik een berichtje over. Een nijnummer van Left and Right Ministries. Be an Offering.

Dat we een naam noemen van Left and Right Ministries, Be an Offering. Ja, dan heb ik nog een agendapuntje wat ik nog even meenemen wil. Wat ik binnenkregen heb. Bist u tussen de 16 en de 20 jaar, dan is de Youth Alpha misschien iets voor jou. Op woensdag 16 september, dan begint er een nieuwe Youth Alpha in het schoolplak in Damwoord. De eerste jongen die zal beginnen om 11 uur en is een vrijblijvende kennismakingsjongen. Toen is van harte welkom om gewoon eens een keer te komen zien. Ze is nergens onvast. Tijdens de Youth Alpha iets te gerne met oren jongen en daarna gist in gesprekken over onderwerpen als het leven, leeuwen en God. Meist al de vragen stellen die staast. Luister je naar de ervaringen van woorden of gewoon ontdekken wat het ook gaat. Doe haast geen voorkennis te hebben en het maakt het ook niet uit als toeval of net naar een kerkje gist. Elsen in is welkom, dus neem ik gewoon vrienden en vriendinnen mee. Van jongeren van 16 rond met 20 jaar is de Youth Alpha gratis, inclusief de gezamenlijke maaltijd. Na de kennismakingsjonne beslist u zelf als ik meidorst met de rest van de serie van 10 jonnen. De Youth Alpha besteedt u 10 jonnen vanaf 16 september, elke waanse jonnen. Tijdens de gastvakantie is de Gen Youth Alpha. Wist je aanmelden of meer weten? Mail een berichtje naar youthalpha@pgdamwoord.nl. Naar youthalpha@pgdamwoord.nl. En kies natuurlijk even op onze site onder de kopje agenda. rtvnof.nl onder de kopje agenda. Dan de Youth Alpha op woensdag 16 september. Even weer waarom zien. Er staat alles gewoon weer op te lezen. Ik had een noemen kleerset van gospelgroep The Lighting Stars. Hoe wonderbaar is uw naam?

Ja, dat wie in de lighting stars uit Ureterp. Maar ik noem maar, hoe wonderbaar is uw naam. En Jan Mijnsma, hij zong nou bij Jezus, vindt u rest.

jongen had hij nog het programma Woordklanken. En dan van zondag tot nog is er het RTV Metalcafé met Jitse Schrijgaarders. Dus nog een heel soort blipje op deze stuurder RTV NOF. Hast u iets voor Gospeltime? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En het kan een item wezen, een agendapunt. Het mag ook een noemer wezen wat u mooi vindt en graag eens jaren worst. Ik kan alle jaar instuurd worden naar mijn e-mail gospeltime@rtvnof.nl. En agendapunten meest ik sturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kan ik plaatst worden op uw website. Ik vond het fijn dat ze van een beetje weer bij weer is. Dank u wel daarvoor. Ik wens je die wat zegen voor deze dag en ook voor de komende weken. En ik zou zeggen, graag ont een oren keer. En kies nog een liedstukje heren van het Dublin Gospel Choir. Until we meet again. Graag ont een oren keer. Snijd een beetje om 2 uur. Op RTV NOF.

Jan Meinsma, maar het nummer bij Jezus Finstorest. Ja, gospeltime, het zit er al bijna ver op deze snijn, 6 september. Maar blijf lekker jaren naar deze stuurder, want als een nieuw reclame in het journaal, dan neemt Harry Nienhuis het weer van mij oor, dan is hij door mij het programma Geloven en Beleven. En dan van 6 tot zondag.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hast die door nog nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
1: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
10: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
12: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
13: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits Purwolf schuim.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
14: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
15: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoo, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
24: Ik vind het zo spannend.
25: Ik ga eens turbo, hè?
24: Ik is toch turbo, hè? Net?
23: Nou, even serieus. Alle jullie

0: in Valkenswaard.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Agoeie, reizieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor jou regelen.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
10: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Waard.
13: Dit is RTV NOF.
14: Mijn no, geloven en beleven.

geloven en beleven. Fijn dat u luistert. In deze uitzending kunt u luisteren naar een aantal meditaties, afgewisseld met geestelijke liederen. Ik wil deze uitzending beginnen met het lied Kom tot het feest.

God is dichtbij. Elke dag. Jezus beloofde het aan ieder die in hem gelooft. Hij zei, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat is het hart van het christelijk geloof. Wij hoeven niet naar God toe, maar hij komt naar ons. Dat wil nog niet zeggen dat wij dicht bij God zijn. Je kunt bij God vandaan lopen, zoals de verloren zoon uit de gelijkenis. Je wilt gewoon niets met hem te maken hebben. Maar het kan ook anders. Je gelooft dat God dichtbij is, maar je gevoel zegt iets anders. Je bent jaloers op andere mensen die elke dag God lijken te ontmoeten. Maar voor u is dat anders. Hij is dichtbij en toch ver weg. U herkent zich niet meer in dat verhaal uit Hooglied. In dat boek lees je over de bruid die haar bruidegom op de deur hoort kloppen. Ze ziet al iets van zijn hand. Haastig doet ze de deur open. Maar hij is weg, verdwenen. Wanhopig rent ze de straat op. Ze vindt hem niet. Ze vindt een wereld die niets van een bruidegom af weet. Je moet het geloven, zeggen de mensen. Maar waarom lijkt God soms toch ver weg? Maar we kunnen wel op zoek gaan. Op zoek naar God. Op zoek naar wegen die naar hem leiden. God is dichtbij. Graag wil ik ook dicht bij hem zijn. U ook? Het lied Immer dichter aan uw zij.

De psalmen zijn vol van het zoeken van mensen naar God. Het Oude en Nieuwe Testament staan ook vol met beloften dat degenen die hem zoeken, hem ook zullen vinden. Maar hoeveel mensen zoeken God? En wanneer doen wij dat echt? Sommige mensen zoeken, zoals die dame in het warenhuis, die maar wat rondneust om te zien of ze iets van haar gading vindt. Na enige tijd komt de chef naar haar toe en vraagt: "Zoekt u iets, mevrouw?" "Och, nee," zegt ze, "ik kijk maar wat rond." Ten slotte gaat ze weg zonder iets gekocht te hebben. Zo zijn er ook in het godsdienstig leven mensen die zoeken, maar blijven rondkijken. Dat is natuurlijk geen echt zoeken in de Bijbelse zin van het woord. Als we zoeken naar iets dat we zijn kwijtgeraakt en ons dierbaar was, wordt het een heel ander zoeken. Zoals Mozes in Deuteronomium 4, vers 29 tot Israël zegt: "Daar zult gij de Heere uw God zoeken en hem vinden, wanneer gij naar hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel." Die opdracht geldt nog altijd. Wilt u God zoeken? God is te vinden langs allerlei wegen. Langs de weg van het gebed. Langs de weg van het stilzijn voor God. Langs de weg van de verootmoediging. Langs de weg van het overdenken van Gods woord. Langs de weg van de stilte. Langs de weg van de lofprijzing. Bekende wegen? Al de weg leidt mij mijn heiland.

God wil dicht bij zijn kinderen zijn. Het offer van Jezus Christus aan het kruis heeft de scheiding die gekomen was tussen God en mens verwijderd. In principe is het weer goed, maar het wil niet zeggen automatisch. Altijd weer kunnen zonden scheiding tussen ons en God brengen. En zo ontstaan momenten dat God ver weg is, dat de hemel van koper is. Ooit zei de profeet Jesaja namens God: zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te luisteren, maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Het belijden van onze schuld is de weg terug. Koning David had overspel begaan. Hij verzweeg het voor God. Zijn godsdienstige verplichtingen kwam hij overigens na. Zo ging hij naar de tempel en bracht offers op zijn tijd. Maar over dat voorval zweeg hij. Later, toen de profeet Nathan hem op die verzwegen zonde gewezen had en David deze zonden voor God beleed, werd zijn leven anders. In een psalm vertelt hij dat zijn leven voor die schuldbelijdenis was als een plant die verdroogde. Zijn geestelijk leven, zijn leven met God, kwijnde eronder. Ondanks dat David naar de tempel ging, was God voor hem ver weg. Het belijden van onze schuld werkt bevrijdend, doet ons opnieuw de genade van God ervaren. Het zal u bevrijden. Het maakt de weg vrij naar God. Wilt ge van schuld en zonde zijn verlost?

Als je dicht bij God wilt leven, is het belangrijk dat je zijn woord kent. Als je wilt weten wie God is, vind je dat in het woord van God. Toch is de weg van het lezen van Gods woord meer dan het vergaren van feiten. Wie Gods woord leest, hoeft zich niet voor te bereiden op het behalen van een diploma voor Bijbelkennis. Lezen is erover denken. Lezen is proberen te verstaan wat de wil van God is. Lezen wordt luisteren naar de stem van God. Jezus heeft aan het einde van zijn leven op aarde gezegd: ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dat laatste woord zegt het. Discipel is leerling zijn. Het houdt in zitten aan de voeten van je meester. Een discipel is iemand die het leven van zijn meester wil delen. De meester geeft daarom niet alleen kennis of informatie door. Het is doorgeven van een manier van leven. Zo wordt leven luisteren. Luisteren naar de stem van God. Luisteren naar wat de Geest van God tot ons te zeggen heeft. Luisteren, dat is bidden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo leerde Eli Samuel dat. Van Maria, de moeder van Jezus, lees je tot tweemaal toe dat ze de woorden die ze hoorde bewaarde, die overwegende in haar hart. Lezen wordt luisteren, ook dat brengt ons dichter bij God. Het lied Heerlijk Evangeliewoord.

De Bijbel laat zien dat stil zijn een weg is om God te ontmoeten. Jezus zocht vaak de stilte en de eenzaamheid op. Zo bracht hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn door, alleen, om zich voor te bereiden op zijn werk. Voor Jezus was stil zijn en in de stilte God te ontmoeten heel gewoon. Voor ons mensen is het heel moeilijk. Het is dan ook meer dan een stille plek opzoeken. Het is meer dan stilte om je heen. Het is ook meer dan een poos niet praten. Het is stilte buiten, maar ook stilte van binnen. Het is vooral ook stilte in je hart. Anders kun je nog niet luisteren naar de stem van God. De vakantietijd kan een heel geschikte tijd zijn om dit stilzijn te oefenen. Je neemt afstand van je werk en gaat naar een eenzame plaats. Maar het kan ook in het drukke leven van elke dag. Door ons voordeel te doen met de kleine stiltes die er elke dag wel zijn, de stilte van een vroege ochtend, als je wakker wordt en de ander slaapt, de stilte in een pauze, de stilte voor het eten, de stilte op een station waar je wacht, of tijdens de wandeling die je maakt. Stil zijn garandeert het dicht bij God zijn niet. Toch hebben velen op die weg God gevonden. Wees stil voor het aangezicht van God.

Wanneer je ergens heen wilt, ga je over een weg. Als je op visite gaat of je wilt naar het bos, moet je over een weg om er te komen. Zo ben je elke dag wel op weg. Je wilt ergens naartoe. Maar hoe kom je bij God? Welke weg moet ik nemen? Ook op die vraag staat een antwoord in de Bijbel. Jezus zegt het zelf. Jezus is de weg. Jezus wijst de weg. Jezus laat ons zien hoe wij met anderen moeten omgaan op die weg. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan zit daar een betekenis achter. Je hebt hem nodig om bij God te komen. Al de weg leidt mij mijn heil.

zullen we eerbiedig zijn? Wat is eerbiedig zijn? Vergelijk het eens met respect. We leren onze kinderen respect te tonen voor mensen die ouder zijn, voor iemands eigendom, ook voor de mening van een ander. Je hoort het vaak, laten wij elkaar respecteren. Als je de mening van een ander respecteert, hoeft dat niet in te houden dat je het daarom met die ander eens bent. Respect tonen kun je zelfs aan je vijand. Iemand die respect toont, is een beschaafd mens. Respecteren zegt niet wat je van een ander vindt, maar het zegt iets van onszelf. Respect tonen aan anderen is een teken van bescheiden willen zijn. Eerbied gaat veel verder, dieper. Eerbiedig zijn laat niet alleen zien hoe je bent, maar ook wat je van die ander vindt. Het is respect plus, om zo maar te zeggen. Je laat dan ook zien wat je voor die ander voelt, hoe je tegenover die andere staat. Je kunt in een kerk stil zijn uit respect, maar met godsdienst heb je persoonlijk niets. Iemand die eerbiedig is in de kerk, is daar niet neutraal. Voor hem is het niet zomaar een huis. Het is een ontmoeting met God. Iemand die niet gelooft, zal niet knielen, niet meezingen, niet meebidden. Een gelovige wel. God is voor hem werkelijk God. Zullen we eerbiedig zijn, vraagt een vader aan zijn gezin. Dat is meer dan handen samen, ogen dicht. Het is ook veel meer dan even stil zijn. Het is je hart opheffen tot God. Het is hardop of diep in je hart zeggen wat je van God vindt. Eerbied leidt tot aanbidding. De Vader zoekt aanbidders. Dat is een woord van de Heere Jezus. Wat is aanbidden? Het is God prijzen om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. Aanbidding is ons antwoord op Gods liefde. Zingen, bidden, lofprijzing, het kan allemaal tot aanbidding leiden. Maar echte aanbidding is meer. Het is een zaak van ons hart. Een hart dat zich verlustigt in Gods oneindige wijsheid en kennis, dat verbijsterd is over zijn onpeilbare liefde en genade. Je bent klein onder zijn trouw in je eigen leven. Hij was er toen wij in het verborgene gemaakt werden. Zijn ogen zagen ons vormeloos begin. Hij kent ons zitten en ons opstaan. Hij verstaat van verre onze gedachten. Hij onderzoekt ons gaan en ons liggen. Met al onze wegen is hij vertrouwd. Als je dat voor ogen stelt, loopt je hart dan niet over? Is het dan niet vol van aanbidding? Daar ga je van zingen. Daar begin je je gebed mee. Dat leidt tot lofprijzing. Het lied Eerbiedig Verlangen.

Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt gans heelal uw naam.

Wanneer het gesproken u aanspreekt en u wilt het nog eens horen, dan kunt u ook luisteren via internet op Uitzending Gemist. Op de website www.rtvnof.nl. Na het nieuws kunt u luisteren naar Woordklanken, een programma van gevarieerde geestelijke muziek. En ik hoop dat u daar ook weer een goed uur mag beleven.

0: al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Het is hier geen spruit koud in je huis.
4: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
5: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
16: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
23: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartofwielen.nl.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
9: Ik vind het zo spannend.
10: Ik ga eens turbo en
9: ik is toch turbo en net?
8: Nou, even serieus.

0: in Waltersmoord.
1: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

Goedenavond, luisteraars. U kunt weer luisteren naar een uur geestelijke liederen. Fijn dat u het geloof ook kunt beleven door muziek en liederen. Het eerste lied is Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Wordt gezongen door gezamenlijke koren met orgel- en pianobegeleiding.

Deo Juvante, met begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest, zingt het lied Geloof, Hoop en Liefde.

Ridderkerkse kinderkoren zingen het lied Ik wens te zijn als Jezus en God die alles maakte.

Het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtus, onder leiding van Martin Sonnenberg, zingt het lied Heer, wilt u mijn leidsman wezen?

Het christelijk Urker visserskoor Crescendo zingt: eens breekt in mij het zilveren koord, dan wordt mijn aardse zang verstoord. Maar op volmaakter, schoner wijs klinkt dan mijn lied in het paradijs.

Deo Juvante uit Huizen zingt onder begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest: Als hier op aarde mijn werk is gedaan.

Als laatste lied gezamenlijke koren en in residentie koperkwartet onder leiding van Sander van Marion zingen het lied O hoog ten diepte looft nu God.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: Als die door nog net verval, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
2: WOQS.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord.

0: of kijk op defriesemotorfiets.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
0: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
3: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja. Want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerik. Maar bestellen kan tot
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
17: Marinus Keukens?
16: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
19: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
23: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan de slachtoffers. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. Een gebroken afsluiter veroorzaakte grote schade aan installaties. Het onderwijs gaat tijdelijk online door en praktijklessen en toetsen krijgen per opleiding een alternatieve oplossing. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. Door vulkanische as werden uiteindelijk 8 luchthavens gesloten en raakten volgens recente cijfers ongeveer 170.000 passagiers en ruim 1500 vluchten getroffen. De vulkaan is al sinds vrijdag actief. En tot zover het nieuws.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
0: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Let him gaan, vriezen, vriezen, let him gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
28: nofpc.nl.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidjerk.
30: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met Achter de Bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: Vanavond aan de bar.
1: Ja, ik zit hier even lekker alleen deze keer. Ja, ik heb vorige week gasten van Keihard Festival en Jason van Morn. Ik zit hier nou even alleen even. En ja, we maken er gewoon een hele fijne show van, dacht ik. Ik had alleen maar, bijna alleen maar, ja, nice spul eigenlijk. Alles wat een beetje lezen blijven is en nou ja, ik bedoel, het bemaakt je er gewoon wat van. Ik denk wel dat je het vast wel leuk vindt. Ja, weekend. Ja, ik ben vorige weken ben ik naar Zandvoort West, naar ZFM, naar Ben van der Rode en Marcel van Kuik van Play It Loud Underground. Wie hartstikke leuk. Ik heb een cadeautje jong van RTV Metal Café, een t-shirtje en een mokje. En ik had gewoon even 12 woorden zitten. Ik mocht daar even in de keuken zien. Ik mocht mijn zegje even doen, even om Noorwegen. En het was gewoon heel leuk. Lang. Wie voor mij een hele lange set. Ja, best erop betekent. Even niet, jongens, wel let thuis. Maar het was heel leerzaam en het was gewoon leuk. Ja, dat, ze komen hier aan. Ik nog eens een keer, eens een datum. En dan komen ze hier ergens even. Freed. Toen moest Draafweg vanzelf spelen. Maar Samael. Wie hartstikke leuk. Wie net heel droog. Maar het was gewoon gezellig. Het was nog wel wat bekend hier en daar. Samael spelen goed, droog spelen vet. Ik ga me gewoon uiteraard gewoon vermaken. Juster ben we even in de Muggerswest, Junior en ik, naar Warhammer Bloed en Helleforst. Ja, Warhammer, dat is pure dedication eigenlijk aan Hellhammer, Celtic Frost. Dat was gewoon echt heel vet. En die andere band zeg trouwens, hè, Bloed, dat was echt war bestial metal, om samen even te zeggen. En ja, Helleforst, het speed metal, maar wat black metal elementen. Ik ga me uiteraard heel erg vermakken. Het wie in de hand van Erik Goré, Black Horizons. Nou, die ken wel bandjes henne herlie. Die weet ze in ieder geval wel te vinden. Het wie gewoon, heel vet gewoon. Nice spul, ik het hoor. We zijn begaan met de band Haunt. Ik kon de hele band net speelt heavy metal. Bestieren vanaf 2000 zandje, maar al tove vol lengte. Ik bedoel, halleluja. Ik bedoel, ja, dan sta je net stil. Zijn heitie had vroeger bij, hij heet zelf Trevor William Church. En zijn heitie heet Bill Church. En die had vroeger bij Sammy Hagar spelen in de band. Die kennen we onder andere ook van Van Halen vanzelf. Maar deze band die staat in ieder geval net stil. Ik vond het echt weer heel leuk. Het is een band, Cardboard in the Garden eigenlijk. Like Whispers draaiden wij. En dat komt van een album wat 12 oktober uitkomt, Setting Course. Daarna een nummer van de band Saxon. Een album komt 22 januari 2022 uit. En Gods of Thunder heette dit nummer. En zo heet het album ek. Oude Bill Biff. Die doet het toch maar even. 25 hier. Hè. Dus stit gewoon net stil. Ik hou ervan. We gaan verder. Een nummer. Trick State. Komt uit Utrecht bij hardcore band. We hadden ze wel een keer together draaid. En toen speelden ze voor de Metal Battle. Toen draaide ik altijd wel nummers van de Metal Battle. Static Truth draaien we straks. Mijn nummer. Ze komen uit Utrecht. Het is hardcore. Het is gewoon heel leuk. Daarna de band A Rising Rebellion. Dat hebben we hier wel eens vaker draaid. Ze hadden een single, Sleep Defined My Life. Ze komen uit de Zaanstreek, Noord-Holland. En het is echt een vette groove metal. Maar eerst Trick State. Jongens, Static Truth.
2: Your time is

Ja, ja, Naya Rising Rebellion, Sleep Defined My Life. En daarvoor de Naya van Trick State uit Utrecht. Wij, Sarah toen net won, ze stien toen wel in de finale. Maar toen is Novelization, dus we die heimek. Nou ja, we sommen op Stonehenge en Into the Grave, die ook gaan ze spelen. Nou ja, ik bedoel, ja, die kunnen we horen wollen, roem vanzelf. Rising Rebellion, die kistin mast even rieden, maar als je zien was, 18 september, dan steen ze in Alkmaar in de Hall 25 en 26 september, dan steen ze in Wormerveer op het Rebellion Fest. En daar speelt onder oren Sad Iron Egg, dat is wel een hele vette naam. Maar ja, dit is gewoon echt een hele vette band. Ik was sinds hier eens een keer eens in de buurt binnen, dan boksen sowieso wel eens een keer eens even Chino. Twa nieuwe nummertjes. Ja, we draaien alleen maar naar een spul. Armory uit Zweden bij speed metal band. Die komen mij een nieuw album Echoes of the Astrolith. Die komt 23 oktober uit. En daar zit nog bij Chris Rostoff. En die geven onder oren als zanger ek van Steel Inferno. En die ga ik dus dit jaar showen bij Hellbottenfest. Dus ja, ik weet waar ik nou dus voor me ha, om het samen even te zeggen. Armory, ja, wel een hele vette band eigenlijk wel. We draaien het nummer Return of the True Gods. En daarna een nieuwe single, Eight Legs of Thunder. En dan hak ik natuurlijk oer ja, de Zweedse vikingen. Amon, Amart. Die komen mij een album The Allfather Awakens. Die komt op 12 oktober uit. En ja, ze gaan op tour. My Orbit Culture and Soil Work. En de kisse Shin 20 oktober in Den Bosch. In mijn The Allfather Awakens Tour. Nou ja. Dus dat is sowieso waar de hennen wilt. Nou ja, ik bedoel, een hele fijne show. Daar wens ik je zoek dan steeds. Ja, eerst Armory, Return of the True Gods.

Ja, ja, de Naya Monamart, Eight Legs of Thunder and Therefore Return of the True Gods van Armory. Ja, we zijn alweer oeren die al oeren hennen, dus snel even een ingenijtje eigenlijk. Ja, eigenlijk twee, maar ingenijtje dat is... ja, Soundgarden, die komt ergens weer met een nieuw album. Er zijn nog opnames van voor 2000 zondje, nog maar Chris Cornell vanzelf. En nou ja, ze zijn er maar bezig. Ja, ze zien alleen wat, ja, wat drums en wat vocals en dat wie het. En ja, de rest er moet er gewoon ook nog in een bout worden. Dus ja, er komt wat nice. Maar ja, wanneer, dat stit je net bij. Maar nou ja, ik ben benijd zelf. Nou ja, en Stonehenge, de ben weer... qua bandjes bijkam. Nou ja, Sinister 90 Jaren. Dat zien we Flame Michael even nog horen. En Rot in de bijkam. En Destruction en Opstand. Dus, maar ja, het begint al een leuke line-up te hebben, mijn onder andere. Nou ja, Crisium, Misery Index, Gruesome, Origin, Triptychon. En nou ja, neem maar op. Wordt heel leuk. Ik ben net ook erbij, ben met ik. Jinkaden. Nou ja, misschien dat er anders nog wel wat vrijkomt. Je weet het nooit. De goeie, ja. Ik ga beginnen over naar de luisterplaat. Duitse The Ocean Collective. Volgens mij hebben we hier alles een keer eens eerder een nummer van draait. Van deze band. Maar dat weet ik eigenlijk... net maar zeker, maar het is heel progressief en sludge post. Het is het gaat eigenlijk je moet je gewoon echt naar jaren om samen te seizoen. Even zien, want ze komen mij een nieuw album. Ja, 24 september dan komt een album Solaris uit en daar draaien wij het eerste deel van Ultima Esperanza van. Ik zou zeggen, ja, Jared gewoon lekker achterover zetten. Het is echt weer wel heel leuk. Danai, nieuw nummer, Fear Factory, Robokist. Ze staan 12 september hier in Nederland, Baruch Open Air, dus Rotterdam. En 13 september staan ze in de Doornroosje Nijmegen, maar het onder oren het Poolse heet. Maar eerst de luisterplaat van deze week. The Ocean Ultima Esperanza.

Ja, ja, de nieuwe Fear Factory Robo die kist. Ik weet net wanneer het album uitkomt. Het is de eerste, maar een nieuwe zanger, Milo Silvestro. Dus ja, hij klinkt wel een beetje bol als Burton C. Bell. Ik bedoel, er is weinig qua stijl, een beetje, ja, weinig verloren, vind ik. Het is nog steeds nou ja, de stijl die ze wel wat onhouden de laatste jaren. Ik volg het al heel lang al mee. Toen ze nog death metal winnen, toen ik daar wel een paar cd's van, hè, zoals Soul of a New Machine. En ja, die manufacturer had ik echt nog wel gewoon, maar toen ging het wel heel, dat was mijn ding net helemaal. Maar ja, voor ieder wat wil ze natuurlijk. De Astrainer worst, Baruch Open Air, 12 september. En 13 september staan ze in Nijmegen. Door een roosje, we gaan op naar het laatste nummer. Een Nederlandse band, Asgrau. Black metal, ze had je volgens mij vorig jaar, als ze hier toen in de badhoes staan. Volgens mij met droog toen. Of langer alleen. Maar ja, in ieder geval, ze gaan je volgens een keer staan. Ze komen met een nieuw album, Solips. Komt 12 november uit. Ik zal proberen je om... ik zal er anders even mee ondergaan, want het is wel volle jadder. Om hier aan ik wat telefonische interviews te doen. Ja, benzineprijzen maar aan, ik heger. Dus ja, ze zullen vet aan. Ik wil net meer zo snel hierheen komen... Natuurlijk, maar interviewtjes die moeten er natuurlijk wel bij horen. Dus ik doe mijn best ervoor. Ik schilder even mijn onderslag. Schaduwganger, dat is een nieuwe single. Die draaien wij ook. Dat is ook de afsluiter van deze oren. Je hebt mij straks wel weer. Dus we beginnen eruit met Asgrau, Schaduwganger.

0: Zuidas.nl.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zuiderveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zuiderveen. Daar wil je zijn.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Ruit hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.

De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
20: En van speelgoed tot feestartikelen.
19: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
20: Max Voordeel in Den Waard.
21: 3 jaar garantie.
22: We want more. We want more.
21: 5 jaar garantie.
22: We want more. We want more.
21: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
24: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de Prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
0: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
1: Ja, echt maatwerk!
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
0: NOFPC.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
10: Ik vind het zo spannend.
11: Ik ga eens turbo hebben.
10: Ik is toch turbo hebben, net?
9: Nou, even serieus. Olie.

0: yes. Devil in Plain Sight. Total Maniac. Ja, heerlijke heavy metal uit Amerika. Komt van een nieuwe album. Love Overdrive. En die is zo'n 20 maart al uitgaan. Dus ja, deze is al weer wat ouder. Maar hij is gewoon heel lang lezen blijven. We zijn begaan met de band Airborne uit Australië. En hun zelfgetitelde album Airborne, die is onlangs uitkwam. 28 augustus op Spotify en 4 september koest hem helje op CD. Voor de rest... ik ben weer alweer nieuwe nummers bijna. Een nieuwe plaat van de maand. Ik bedoel, waar zou het worden? Je kon kiezen uit de Artillery, Terror Squad, Possessed, Seven Churches en... Ja, Admoran, we fight back. We jaren het letter in de uitzending vanzelf. En ik ben blij dat de dames ook online binnen, want ze hebben mij al van best er wel. Ja, natuurlijk ben ik er. Ik denk misschien gaan ze heel ternaat afsluiten, maar het valt gelukkig daar, want ze zitten er gelukkig voor. Welkom dames. En voor de rest natuurlijk ook. Beginnen gauw verder met
1: de dikke prima schijf.
0: En Henk, die tocht, liet ik het eens even hoe de jaren 90 gooien. De band Cannibal Corpse. Nou, de kist mij net blieder, meidje Henk. En vooral mij het debuutalbum Eaten Back to Life. 1990. We draaien het van het tweede album, Butcher at Birth. 1999. Hendrik Niks is echt goed. Got it. Heerlijk nummer. Chris Bones dan op zijn. Ik ga ze al jaar van Chris Bones, al jaar in de kast. Van George Scorps, daar ga ik alleen een file. En voor de rest, boekt het mij net echt. Alleen het beginwerk vind ik gewoon vet. Daarna, nieuw nummer van Phantom GDL uit Mexico. Ik ga ze dit hier ergens, wie dit hier? Ga ik ze zo in. De Walrus in Grange, mijn junior. Heerlijke, trash speed metal. Gidjern, echt weer. Maar eerste Gothard, Cannibal Corpse.

0: Ja, lekker. Out of the Mausoleum. Van Phantom GDL uit Mexico. Bij hun nieuwste album. Wie 26 juni uitkwam. Not Midnight Yet. Ja, echt weer. Als er een keer eens zien kist. Als de kans krijgt. Geer de henne. Want het is gewoon reet vet gewoon. Ik had ze een keer zo. Dus in Grijns eens een keer. Ja, dat ben gewoon echt van die bandjes. Die krijgt eigenlijk maar. Ja, een keer in je leven misschien de kans om eens een keer eens te zien. Ik bedoel, het is gewoon echt. Ja, underground. Hè? Maar ja, ik bedoel. Zat ik in het eerste oor, ik al zei. Erik Goree, die doet altijd de mooiste ding voor de underground. En ja. Ik ging daar altijd wel heen. Ik bedoel, intree, het kost bijna niks. De just gewoon de vetste underground bands. Ja, ik hou daarvan. Ik vind dat mooi. Ja. We krijgen altijd de...
1: Any metal heart, any metal heart. Any metal heart. Any metal heart, any metal heart.
0: Ja, ja. Eddie, die zikert het eens even bij hemzelf. Hij maakt het zelf. Ik wil muziek, zou je hem wel weten. Hij doet het, ja, meestal al je via programma's, via de computer. Dus, ja, ik draai net alles van wat op computer maken wordt en mijn AI. En dit is, ja, ik... Hij zei het zelf dat het al je van van computerprogramma's al komt. Dus, en ik weet Eddie dat hij mijn volle passie gewoon ding maakt. Ik heb vroeger echt mij in mijn band zitten, dus ik ken Eddie terug en terug. En ja, ik weet hoe er gewoon altijd mijn muziek bezig is. En hij maakt het altijd echt de mooiste ding. Ja? Maar het is net zo dat iedereen wel bij me komt en kan. Oh, sure, ik ga eens even wat maken op een computer. Kist het eens even draaien, want... nee, dat doe ik net. Voor Eddie maak ik uiteraard sowieso een uitzending. Nou ja. Daar doe ik het wel voor. Een uitzondering, boekzezen. Want hij zeker tot dat ik de mooiste noemers altijd voor u zit. En nou ja, hij maakt het dus zelf. Ik muziek, wel via de computer. Hij had, ja, het is wat humor. Het is... Het noemer heet van Kakkerfeest nooit meer behalve met bier. Het is een humor trash metal single. Kist hem wel via YouTube Wolfine onder Eddie Metalhard Dornmier. En nou ja, ik bedoel, er staan echt weer de leukste dingen op. Daarnij geven wij de Nederlandse formatie. En nou weet ik net ook het goed uitspraak. Nimue. Ja, het is. Het is een symfonische progressieve metal. Het is. Ik had contact gehad met Tirza Fekkens. Dat is de zangeres van deze band. Er komen aan wat singles uit. Er staat wat onder te komen in Iduna, 16 oktober. Dan is een release party en dan komen er al jaren gastzangers bij ook. Het moet wel heel vet wijzen. Het is heel erg, ja, Camelot, Epica, Nightwish. Het is wel heel vet. Het is een hele goede zangeres. Hier geven we sowieso wel meer van jaren. Echt weer. Dit is Git Jern. Echt weer. Ik weet net dat ik het goed uitspreek. Sorry, maar seizoen hier aansnek nog wel eens even in de studio komen. Dan zie zij de namen zelf wel goed uitspreken. Maar eerst de Eddie Metalhard. Eddie Metalhard, kakkerfeest. Nooit meer behalve met bier.

Ja, ja. Nimue. Ik heb het zeggen hoe het uitspreekt. Crossroads. Nice single. 16 oktober. Release show. De cd die is daar dan echt te krijgen. En er wordt echt nog een film vertoond. Die specifiek voor deze, voor die gelegenheid aan maken is. Dus ja, ze pakken goed uit, zeg maar. Ja, ik vind het... ja, saksai. Hier hebben we gewoon een bol meer van. Ze komt uit Warfum bij, dus ik nog lekker dichtbij. Ja, dit is... dit komt wel goed. Yo, mij maar. We krijgen straks een nummer, Enslaved. Solar Will. Nou ja, Enslaved, dat hebben we wel eens vaker gedraaid. De Noorn. Ze komen mij een nieuw album. Ja, Mid. Mid, zo heet het album. Komt 30 oktober uit. En wij draaien Solar Will. Ik vind het weer heel vet. Dus het komt sowieso bij mij in de kast. Daarna. Nee, het is nou even een verrassing. We doen snel eerst even wat concertjes. Daarna maak ik de nieuwe plaat van de maand bekend. De Neushoorn, over september, hardcore vrijdag. 3 september, dan speel het Asai, My Devil Master. En 24 september, Harlots. En Harlot en Struck Nerve. Dat is van de Neushoorn, maar ze spelen in de Mukkers. En 26 september, Into the Void Festival. Geven we letten allemaal even op in. Black Horizons, waas die in 9 september. Atomic Aggressor, Ectovoid en Blade Crusher in de Mekkers. En vrijdag 25 september, Sex Mac, Rapid en Priavator in de Walrus. En natuurlijk het Keihard Festival in Snets 19 september, waaronder Droweg en Pander en Morn, nou een hele prachtig spielje. Daar wie ik nog een prijsvraag. Nou ja, prijsvraag. Deel, like en win. Ik ga een poster op Facebook zetten van RTV Metal Café. Daar kun je hem vinden. Mag hem gewoon delen en liken. Dus net alleen liken, maar gewoon echt delen. Ik wil zien dat je hem gewoon deelt. En nou ja, misschien wenst een kaart. En ik doe er zelf nou even een t-shirtje. En een mokje bij. De nieuwe plaat van de maand. Het is in ieder geval geen artillery worden. Maar het is echt geen proces worden. Het ben uw eigen lokale helden Ed Moran. Hartstikke mooi, man. We Fight Back. Het is een album die in mei uitkwam is. En ze doet gewoon hartstikke goed. Goeie reviews. En ja, het is gewoon een heel goed album. Dus dat wordt nou de nieuwe plaat van de maand. Ed Moran, We Fight Back. Maar eerst Solar Will Enslaved.

Ja, ja, we fight back. Admoran plaat van de maand. Gefeliciteerd, man. Ja, is altijd leuk om gewoon uit de buurt te draaien. En ja, als plaat van de maand. Er is gewoon eerlijk kozen. Ik bedoel, je kan alles wel op Facebook al je wil zien. Ik had er net een hoorn in van, nou ja, en dat hun het gewoon wurmatten. Helemaal net. Dus we gaan nog één nummer. Begin. Even wat drom naar Noorwegen. Nisjes enslaved. We gaan nu naar de band Death Cult. Ik had er muziek van in de hoes. Ik had hun debuut had net. Cult of the Dragon. Cult of the Goat had ik wel. En Cult of the Dog. Die komt straks uit. 20 oktober. Zie ik heel erg uit. Dogs of War. Dat is het nummer wat we straks draaien kunnen. Het is een trilogie van ja, Cult of the Dragon, Cult of the Goat. Nu is het Cult of the Dog. Ja, het is een einde van een trilogie. Nu hoop ik net dat het het einde van de band wordt. Want ja, dit is gewoon ijskoude black metal. Waar ik gewoon echt weer van hoor. U Noorwegen. Maar er zitten ja, leden in van ja, Hoest van Taken. En Skak van Galskak. En ex-Gorgorod. Ja, dat ben gewoon ja, lui u te zien die dit gewoon oprichten. En ja, die weten hoe het werkt en hoe het ja, jette klinkt. Weet je wel? Gewoon heel vet. Ja, het is opname in de Griekhallen. En in de Griekhallen ja, er zijn een hele prette albums die ben geproduceerd. Toch Pieten. En hij doet dit album ook. Erik Huntvind. Size zonder hier. En hij doet het nog gewoon. Weet je wel? Daar heb ik wel respect voor. En ja, hij had legendarische albums geproduceerd van Burzum. The Mysterious Dom Satanas van Mayhem. Pure Holocaust. En Battles in the North van Immortal. En ja, neem maar op. Neem maar op. Neem maar op. Klassiekers had hij. Kom maar erbij. Maar ja, dus nou Death Cult, Dogs of War. Ik zou zeggen, tot orenwieken. Ahoy.

0: Screw you guys, I'm going home.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel

0: perfect uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken... En uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieven voor Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Ah, goeie. Rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken? Ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëren van A tot Z voor die regelen.
17: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl.
16: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
19: Bakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss, Jack.
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music. Bye.
5: Ja, weer of geen weer. Het is wederom zondagavond. Even naar de klok van 9 uur. We zijn er weer bij hier. Zo'n klein uurtje met de grijze wijze, de oude taai, de paardjes uit de vergetelheid. Die we weer even boven tafel toveren. En ik zou bijna kunnen zeggen vanavond, laten we vanavond de bloemetjes maar eens even buiten zetten. Afwachtend natuurlijk vanwege wat voor weer we hebben. Zeg ik weer deze, dit is de move.

Britse formatie The Move. Voorlopig van de formatie ELO, The Electric Light Orchestra en The Flowers in the Rain. Zo uit die einde de jaren 60, 67 om precies te zijn. Dat was de periode van deze hit

Ben zeker dat je een bloemetje in je haar hebt? Nou, gelijk er wel meer dan één. Het was de tijd, wel een goede tijd voor de bloemenhandel natuurlijk. Dan zei je niet één, maar wel meerdere bloemetjes in je haar. Dat was iets van de after tea.

Ja, de bloemen waren natuurlijk een teken van de liefde, maar de liefde maakt allemaal natuurlijk wel uit je hart als het goed was in die periode. De half peace and happiness generatie. Dat was ook iemand die heette Armand.

Ja, onze grote vriend Armand in de tijd begon hier met Ben ik te zien. En één van hem en ik was natuurlijk ook nog een hele grote van deze. Maar dit was wat minder bekend, maar het ging natuurlijk wel over die generatie. Ja, dan ga je bloemetjes halen. Is je beurs leeg? Dat gebeurde in die jaren natuurlijk wel. Vandaar ook dat geluid van Volwassen de Juice. Precies, ze kwamen uit Zoetermeer. No money for roses.

0: specifieke stemgeluid van Theo van S. Dat was wel Theo van S natuurlijk, want dat kwam gewoon uit Nederland. Deze hier, de Shoes and No Money for Roses.
1: Do you remember?
0: Nou, als we binnenkort naar de maan willen, dan heb je echt wat aan zijn rozen. Tenminste...

0: Een Spaanse reus van de Noord-Ierse zanger. Van de man, Van Morrison. Ja, wat voor kleurrozen wil je hebben? Ze hebben tegenwoordig allerlei soorten en allerlei kleuren. Kies er maar een aantal uit. 18 stuks onderhand. 18 yellow roses.
1: 18 yellow roses came today.
0: Dit is Bobby Darin.

de crooner Dean Martin en Red Roses for a Blue Lady. En de roos is een belangrijke bloem. Ook volgens Gilbert Bécaud.

Was er 100.000 volts, terwijl Gilbert Bicot en La Pontant Zé La Rose. Ja, als de rozen dan in bloei staan. Als ik wil zeggen, we hadden wat gele rozen al reeds. De rode rozen komen voorbij. Maar ook de witte uit Athene.

bieden ze in. Zoals dat zijn haar eerste hitsingle in Europa voor deze. Vanuit oorsprong natuurlijk Griekse zangeres Nana Mouskouri. De dame met de Buddy Holly bril. Onderhand half tien geweest. En dan is het ook weer even strijd voor een instrumentaaltje. We hebben nog één roos over. Dat is de San Antonio Rose. Uitgevoerd door Floyd Kramer.

Ook hier zo'n klassieker van het zuiverste water. Dorcas van Flight Kramer en het nummer genaamd San Antonio Rosie. En dan is het onderhand de hoogste tijd. De hoogste tijd voor de wederom de nieuw binnenkomers van de maand september in de Muziek Express Top 50. En dan van het jaar ligt die dan 66. En we beginnen natuurlijk op helemaal onderaan. En daar staan Beach Boys en God.

De allereerste nieuwe binnenkomende plaat is voor rekening van de Beach Boys. En dat hebben we geloof ik nummer 44. Music Radio. Slaan we de aantal laatste. Zo, we komen terug op nummer 39. Walker Brothers. Baby, you don't have to tell me.

Rudolf Scott, Jerry en John Walker. Met z'n drieën heten ze de Walker Brothers. En dat stond dan niet op nummer 39. Music Radio Sunday. Thema's is verder op 37. Alan Price en zijn set.

The Ellen Price is in het nummer genaamd Hi Lily, Hi Love. Music Radio. En we kijken naar de klok. Zullen we er nog eentje doen? Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Nou ja, twee. Twice as much. Nou, dan zijn we binnen. Op nummer 0. Dus is het net als met Sitting on a Fence.

0: Adams nummer 36. Hou het even bij je. De vier eerste nieuw binnenkomers. Met onze roerige platenwerkjes van de Muziek Express Top 50. Van het jaar 1966 en de maand september. En dan is het onderhand weer de allerhoogste tijd. Dat zeg ik bij deze alvast weer.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet gebeurd. Morgenavond ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En vanaf morgenavond, maandag 7 september, gaan we weer van start met ons oude format. En bij wijze van uitzondering gaan we draaien tracks van dat nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues. Dus wat mij betreft graag tot morgenavond. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl.

0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Een warmtepomp.

0: van warmtebrengers.
1: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
6: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, tsien oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
13: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Dit is RTV NOF.
15: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we gaan op deze 6e september luisteren naar aflevering 1594. En we beginnen met een nummer van Shania Noll. Ik heb daar van het album Songs for the Inner Child het nummer gekozen, Return Again.

En zo heeft u kunnen luisteren naar een nummer, Return Again, en dat is van Shania Knoll. En ja, ik heb hier nog wat informatie. Ze is al zo lang dat ik me kan herinneren dol op zingen, dat schrijft ze. Mijn oorspronkelijke opleiding was acteren en het was tijdens mijn bachelor- en masteropleidingen in theater dat ik veel van mijn zanglessen kreeg. In 1978, tijdens wat mijn laatste jaar van mijn acteeropleiding bleek te zijn, had ik een aantal krachtige spirituele ervaringen die mijn leven ingrijpend veranderden. Na verloop van tijd werd mijn interesse in genezing, bewustzijn en de spirituele wereld zo sterk dat ik het acteren als mijn pad opgaf. Ik raakte geïnspireerd om transpersoonlijke psychologie te studeren en behaalde in 1984 mijn master aan het Institute of Transpersonal Psychologie in Menlo Park in Californië. En dat is eerst al eventjes wat informatie over Shania Knoll. En we gaan nu luisteren naar een nummer en dat is van Tony Botello en het is getiteld Dream.

Zo hoorde u Dream van Tony Botello. En ja, het volgende stukje muziek is van Terry Oldfield. En dat is een nummer March of the Thousand Days. Dus een Mars of de Duizend Dagen. En ja, ik heb het al veel meer keren eerder gedraaid. Al ja, want dit nummer dat heb ik al heel lang. En we gaan er gewoon naar luisteren.

En dit was de Mars van de Duizend Dagen van Terry Oldfield. We gaan naar Andrew Stewart. En die speelt eigenlijk in een modern jasje een nummer van Johann Sebastian Bach. En wat er gespeeld wordt is koralen. En dat is kantate nummer 147 van Johann Sebastian.

En zo hoorden we de koraal kantate 147 van Johann Sebastian Bach, maar dan op een speciale manier bewerkt door Andrew Stewart. En u luistert nog steeds naar het programma Nieuw Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En ja, het is natuurlijk ook misschien voor u wel leuk om te reageren op dit programma. En dat is nieuwaids@rtvnof.nl. En dan komt het vanzelf dus bij me binnen. En daar kunt u ook een aanvraag van muziek in doen natuurlijk. Dat is ook mogelijk. Maar we gaan verder met een nummer en dat is getiteld Barracuda. Het staat op een album Atlantis Power. En dat is een uitgave van een winkelketen waarvan er ook in Burgum een winkel staat. We gaan dus luisteren naar Barracuda.

Dat is geworden Barracuda. En dat is van een album Atlantis Power. We gaan verder met een nummer van Shaina Noll. En het staat op een album, of eigenlijk de titel is You Can Relax Now. En ja, we gaan gewoon luisteren. Ik heb zo net al even verteld wie Shaina Noll is. En ik vind haar altijd een heel mooie stem. En trouwens ook bijzondere uitvoering van liederen. Maar we gaan luisteren.

Ja, dit was You Can Relax Now. En dat is van Shaina Noll. En ik heb hier een tekst die zij op haar website heeft staan. En ik wil dus nog een stukje vertellen. In 1985 verhuisde ik naar Santa Fe, trouwde met Richard Noll en kreeg in 1985 en 1989 mijn kinderen. Jarenlang zong ik mijn kinderen in slaap met een repertoire van gezangen die ik bij ITP had geleerd. Zelf verzonnen liedjes en traditionele slaapliedjes waar ik dol op was. In 1991, terwijl ik op een avond voor mijn zoon zong, kreeg ik een heldere en dramatische ingeving. Bedenk eens dat de liedjes die je voor je kinderen zingt, een geschenk zou kunnen zijn voor volwassenen die nooit toegezongen zijn. Dat was het zaadje waaruit de Songs for the Inner Child ontkiemde en dat een diepgaande en vervullende nieuwe richting in mijn leven insloeg. Songs for the Inner Child werd uitgebracht in 1992 en mijn drie andere cd's volgden tussen 1995 en 2016, samen met de single A Place For You Here, die in 2007 uitkwam. Nou, dat is wel een heel verhaal, ja, er is nog meer over wat er staat, maar we gaan verder met een nummer van Henny Becker en dat is Billowing Bliss.

En zo hoorde u Billowing Bliss van Henny Becker. En u hoorde daar ook nog een stem in. Alleen ik weet niet wie dat is. Maar dat hindert niet. Ik heb het ook niet kunnen vinden. Maar het is toch wel leuke muziek. We gaan naar yoga muziek. Ja, muziek die je bij het uitvoeren van yoga zou kunnen beluisteren. Mooi rustgevend. En de titel daarvan is Time In. En het is gemaakt door Ayush

Dit was yoga muziek en de titel daarvan is Time In van A. Jux. En ja, het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur, dat is een zen. Dat is ook rustgevend. En dit nummer, getiteld Praise the Sun God, is op een album Music for Harmony and Balance. En er is een hele serie en dat is de 10e cd en waar deze track ook nummer 10 is. En gaan we luisteren. Praise the Sun God.

Ja, we waren even zen van dit album, het nummer Praise the Sun God. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks na het nieuws stand ben ik er weer.

0: WOQS.nl wezen. Die maakt het hoonmakke stiel en dwarren. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve voor Duitsland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
5: Dit is RTV NOF.
7: Mino New Age.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQ

Welkom terug in het programma Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we zitten nu nog steeds op het laatste uur van 6 september. En de aflevering is 1594. En we gaan natuurlijk luisteren naar het album Over de Sterren. En we zitten nu in de Maagd. En de muziek is van Hans Visser. En we gaan nu naar track 5, Just As She Is.

En zo hoort u het nummer Just As She Is van het album Maagd. Muziek is van Hans Visser. Ja, en dan heb ik hier nog wat sterreninformatie. Op 7 september, dus morgen. Vanmorgen rond 5 uur is vrij hoog in het oosten een mooie groepering zichtbaar van de afnemende maan. De planeet Mars, rechtsboven de maan. En de sterren Castor en Pollux in de tweelingen, linksboven de maan. Een half uurtje later is veel lager aan de hemel ook de reuzenplaneet Jupiter zichtbaar op zeer grote afstand links onder de maan. Dan 9 september, wijde samenstand van de maansikkel en de reuzenplaneet Jupiter op geruime afstand links onder de maan. Kijken we rond 5:30, vlak voor het aanbreken van de ochtendschemering, laag aan de oostelijke hemel. Dan 9 september. Vanmorgen rond 6 uur, als het al aan het schemeren is, slaat de smalle maansikkel laag boven de oostelijke horizon. Op enige afstand rechtsboven de maan is de planeet Jupiter zichtbaar in het sterrenbeeld Kreeft. 11 september, nieuwe maan om 5:27. Een uitgelezen periode om 's nachts op een donkere plek op zoek te gaan naar minder opvallende sterrenbeelden, zoals bijvoorbeeld het zomersterrenbeeld Hercules, dat 's avonds rond 21:30 zeer hoog in het west-zuidwesten te vinden is. Dan 13 september. Probeer eens of je vanavond het herfstvierkant kunt vinden. Ga eerst op zoek naar de planeet Saturnus, die rond 2200 uur boven de oost-zuidoostelijke horizon staat. Op grote afstand boven Saturnus zie je een kolossaal vierkant van sterren, balancerend op één punt, de linkeronderhoek. Het herfstvierkant vormt het centrale deel van het sterrenbeeld Pegasus. Nou, dat was de sterreninformatie en we gaan nu luisteren naar een tussennummer en dat is van China Nol. We hebben in de eerste uur ook al twee nummers gehoord. En het is van het album Breathe for the Journey. En de titel is Where I Sit is Holy.

Zo heeft u geluisterd naar een nummer van Zaina Knoll. Where I Sit is Holy. Nou, en dat vind ik toch wel een heel mooi. En zij heeft dus ook verteld, de inspiratie om mijn liefde voor zingen te combineren met mijn diepe interesse in heling en de reis van spiritueel ontwaken is een enorm geschenk in mijn leven geweest. Het maken van elke cd was een rijk avontuur op zich, dat me uitdaagde om te groeien, te helen en bewuster te worden en zo een diepgaande bijdrage leverde aan mijn eigen spirituele reis. Nou, en ik heb haar ook een e-mail gestuurd met de mededeling dat ik dus haar nummers ook gebruik in mijn uitzending, zoals nu. En daar heb ik een reactie van haar gehad en dat ze dat heel fijn vond dat ik dat doe. En we gaan dus verder met een nummer van Hans Visser en dat is Virgo is Different.

Ja, zo luisteren we naar Virgo is Different van Hans Visser. We gaan verder en dan zitten we weer in de klassieke hoek. Maar ook in dit geval dus gemaakt door Thijs van Leer. En het is ook een stuk van Johann Sebastian Bach. Jesu, Joy of Man's Desiring.

En zo hoorde u het klassieke muziekstuk van Johann Sebastian Bach, Jesu Joy of Man's Desiring. En dat is gemaakt door Thijs van Leer met zijn compagnons. En we gaan verder met een nummer van, dat heb ik ook al eens eerder gehad, Sonhorst de Bebe. En dat is een nummer getiteld Marcia Soldado.

En zo hoorde u Marcia Soldado. En ja, u luistert nog steeds naar het programma Nieuwe Hits, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we gaan verder met Frans Liszt. Ook weer een klassiek gedeelte, maar ook wel op een moderne manier gespeeld. Komt van een album Balance nummer 2, volume 1 en track 3. En dat is Liebestraum. Dat is trouwens een heel bekend nummer van Frans Liszt.

Ja, zo luisteren we naar Franz Liszt, Liebestraum. En dat is op een New Age manier gespeeld. We gaan weer even naar Sanya Noll. En dat is een album Resting in a New Child of the Universe. En zo is de titel van het nummer. En dat Resting in a New Child is dus ook de titel van het album. We gaan luisteren. You.

Ja, en zo luisteren we naar Resting in the New Shield of the Universe van Sanya Noll. We gaan verder met Pushkar en het album is Inner Harvest, Music of Innocence and Joy. En daarvan het nummer Manamalai.

En dit was Pushkar met Mana Malai. En we gaan verder met Lifantis. En die heeft een stukje gemaakt, Sparkling Infinity.

Sparkling Infinity was het nummer dat we beluisterden van Lifantis. We gaan naar Carl Jenkins, ook een bekende muzikus, dirigent is hij trouwens ook. En hij heeft een nummer gemaakt, onder andere Corrente.

Dit was een nummer van Carol Jenkins, Corrente. We gaan naar het laatste nummer van deze avond. En het cd wat ik gebruik is Black Moss Night. En de titel van het nummer is Possum Goes to Praag. Nou, possum, ik weet niet of u weet wat dat betekent. En het is vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald is het buidelrat. Nou, we gaan luisteren naar dit laatste nummer.

Dit was van het album Black Moss Night, Possum Goes to Praag. En dat was dus een buidelrat die naar Praag ging. Nou, we gaan natuurlijk u bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Aflevering 1594 op deze 6e september.

deze uitzending. En dat kunt u doen door middel van een e-mail. En dat is newage@rtvnof.nl. En u kunt op mijn website ook nog oudere uitzendingen dus terugluisteren. En dat is op het website haremaker.nl. Nou, en ik zou zeggen tot horens. En voor straks natuurlijk lekker slapen en dromen.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben

Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

her shoulder. She said, tell me all your trouble.

Loert van de Klaai. RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig.